Dance the Night Away. Met de lekkerste danshits ooit gemaakt. Tot middernacht is dit... de Paradise FM Disco Inferno.

favoriete radiozender. Met de Paradise FM app. Gratis te downloaden in de App Store en Play Store. Stuur berichten naar de studio, kijk live mee, lees het laatste nieuws, luister shows terug, zoek dat ene leuke liedje en nog veel meer.

0: We out. We out.
1: Met Paradise FM blijf je altijd op de hoogte. Nu het nieuws van 9 uur.
2: Lex Jansen met het nieuws. Een delegatie van het Korps Politie Curaçao brengt een werkbezoek aan de Koninklijke Marechaussee in Nederland. De delegatie wisselt kennis uit over grensveiligheid en leiderschap binnen de Curaçaose immigratiedienst. De politiefunctionarissen bekijken ook het werk op de luchthavens Schiphol, Rotterdam en Eindhoven en in de zeehaven van Hoek van Holland. Het bezoek duurt tot en met morgen. Op het Vespucci College is Paarse Vrijdag gehouden, met aandacht voor diversiteit en respect. Er werd een regenboogvlag gehesen. Janice Johnson Key van Human Rights Caribbean, Arshel Sprott van FOCO en ondernemer Chris Lai vertelden over hun ervaringen. Leerlingen konden vragen stellen over acceptatie. Een vragenbus moet het gesprek op school voortzetten en uitsluiting tegengaan. Dan internationaal nieuws. De Amerikaanse president Donald Trump zegt dat de Verenigde Staten geen exportverbod op diesel invoeren. Hij zegt dat een eerder genoemd verbod nooit echt op tafel heeft gelegen. De landen van de G7 stellen de komende 4 maanden tot 100 miljoen vaten olie en diesel uit hun noodvoorraden beschikbaar. Truly Naked is de grote winnaar van de Gouden Kalveren. De film won 6 prijzen, waaronder die voor beste film, beste regie en beste scenario. Dat werd vrijdag bekend tijdens de slotavond van het Nederlands Filmfestival in Utrecht. Joe Speedboat won 1 kalf, voor Daan Buringa als beste hoofdrol. De aandelenbeurzen in New York zijn vrijdag hoger gesloten na een zwakker dan verwacht banenrapport uit de Verenigde Staten. De technologiebeurs Nasdaq won 1,2%, de Dow Jones-index 0,5% en de S&P 500 0,17%. Tesla steeg bijna 5% en SpaceX ruim 7%. Tot zover. Voor meer nieuws uit de regio kijk je in de gratis Paradise FM-app.
1: Dit is Paradise FM. Gewoon vertrouwd op 103.1 FM.

The Night Away. Met de lekkerste danshits ooit gemaakt. Tot middernacht is dit de Paradise FM Disco Inferno.

Watersportliefhebbers, opgelet. Elke zaterdag tijdens Weekend Vibes met Nadine Roos hoor je waar je nog dat weekend moet zijn voor de beste waves, sterkste wind of coolste drankjes. Mick van de Sea Shack praat je bij over de do's dat weekend voor alle waterratten. Weekend Waves, elke zaterdagmiddag op

0: Lex Jansen met het nieuws. Een delegatie van het Korps Politie Curaçao brengt een werkbezoek aan de Koninklijke Marechaussee in Nederland. De delegatie wisselt kennis uit over grensveiligheid en leiderschap binnen de Curaçaose immigratiedienst. De politiefunctionarissen bekijken ook het werk op de luchthavens Schiphol, Rotterdam en Eindhoven en in de zeehaven van Hoek van Holland. Het bezoek duurt tot en met morgen. Op het Vespucci College is Paarse Vrijdag gehouden, met aandacht voor diversiteit en respect. Er werd een regenboogvlag gehesen. Janice Johnson Key van Human Rights Caribbean, Arshel Sprott van FOCO en ondernemer Chris Lai vertelden over hun ervaringen. Leerlingen konden vragen stellen over acceptatie. Een vragenbus moet het gesprek op school voortzetten en uitsluiting tegengaan. Dan internationaal nieuws. De Amerikaanse president Donald Trump zegt dat de Verenigde Staten geen exportverbod op diesel invoeren. Hij zegt dat een eerder genoemd verbod nooit echt op tafel heeft gelegen. De landen van de G7 stellen de komende 4 maanden tot 100 miljoen vaten olie en diesel uit hun noodvoorraden beschikbaar. Truly Naked is de grote winnaar van de Gouden Kalveren. De film won 6 prijzen, waaronder die voor beste film, beste regie en beste scenario. Dat werd vrijdag bekend tijdens de slotavond van het Nederlands Filmfestival in Utrecht. Joe Speedboat won 1 kalf, voor Daan Buringa als beste hoofdrol. De aandelenbeurzen in New York zijn vrijdag hoger gesloten na een zwakker dan verwacht banenrapport uit de Verenigde Staten. De technologiebeurs Nasdaq won 1,2%, de Dow Jones-index 0,5% en de S&P 500 0,17%. Tesla steeg bijna 5% en SpaceX ruim 7%. Tot zover. Voor meer nieuws uit de regio kijk je in de gratis Paradise FM-app.
1: Dit is Paradise FM. Gewoon vertrouwd op 103.1 FM. Je

is Dance the Night Away. Met de lekkerste danshits ooit gemaakt. Tot middernacht is dit... de Paradise FM Disco Inferno.

0: 12 uur. Lex Jansen met het nieuws. Een delegatie van het Korps Politie Curaçao brengt een werkbezoek aan de Koninklijke Marechaussee in Nederland. De delegatie wisselt kennis uit over grensveiligheid en leiderschap binnen de Curaçaose immigratiedienst. De politiefunctionarissen bekijken ook het werk op de luchthavens Schiphol, Rotterdam en Eindhoven en in de zeehaven van Hoek van Holland. Het bezoek duurt tot en met morgen. Op het Vespucci College is Paarse Vrijdag gehouden, met aandacht voor diversiteit en respect. Er werd een regenboogvlag gehesen. Janice Johnson Key van Human Rights Caribbean, Arshel Sprott van FOCO en ondernemer Chris Lai vertelden over hun ervaringen. Leerlingen konden vragen stellen over acceptatie. Een vragenbus moet het gesprek op school voortzetten en uitsluiting tegengaan. Dan internationaal nieuws. De Amerikaanse president Donald Trump zegt dat de Verenigde Staten geen exportverbod op diesel invoeren. Hij zegt dat een eerder genoemd verbod nooit echt op tafel heeft gelegen. De landen van de G7 stellen de komende 4 maanden tot 100 miljoen vaten olie en diesel uit hun noodvoorraden beschikbaar. Truly Naked is de grote winnaar van de Gouden Kalveren. De film won 6 prijzen, waaronder die voor beste film, beste regie en beste scenario. Dat werd vrijdag bekend tijdens de slotavond van het Nederlands Filmfestival in Utrecht. Joe Speedboat won 1 kalf, voor Daan Buringa als beste hoofdrol. De aandelenbeurzen in New York zijn vrijdag hoger gesloten na een zwakker dan verwacht banenrapport uit de Verenigde Staten. De technologiebeurs Nasdaq won 1,2%, de Dow Jones Index 0,5% en de S&P 500 0,17%. Tesla steeg bijna 5% en SpaceX ruim 7%. Tot zover. Voor meer nieuws uit de regio kijk je in de gratis Paradise FM-app.
1: Dit is Paradise FM. Gewoon vertrouwd op 103.1 FM.

Dance the Night Away. Met de lekkerste danshits ooit gemaakt. Tot middernacht is dit... de Paradise FM Disco Inferno.

Watersportliefhebbers opgelet. Elke zaterdag tijdens Weekend Vibes met Nadine Roos hoor je waar je nog dat weekend moet zijn voor de beste waves, sterkste wind of coolste drankjes. Mick van de Sea Shack praat je bij over de do's dat weekend voor alle waterratten. Weekend Waves, elke zaterdagmiddag op

0: Lex Jansen met het nieuws. Een delegatie van het Korps Politie Curaçao brengt een werkbezoek aan de Koninklijke Marechaussee in Nederland. De delegatie wisselt kennis uit over grensveiligheid en leiderschap binnen de Curaçaose immigratiedienst. De politiefunctionarissen bekijken ook het werk op de luchthavens Schiphol, Rotterdam en Eindhoven en in de zeehaven van Hoek van Holland. Het bezoek duurt tot en met morgen. Op het Vespucci College is Paarse Vrijdag gehouden, met aandacht voor diversiteit en respect. Er werd een regenboogvlag gehesen. Janice Johnson Key van Human Rights Caribbean, Arshel Sprott van FOCO en ondernemer Chris Lai vertelden over hun ervaringen. Leerlingen konden vragen stellen over acceptatie. Een vragenbus moet het gesprek op school voortzetten en uitsluiting tegengaan. Dan internationaal nieuws. De Amerikaanse president Donald Trump zegt dat de Verenigde Staten geen exportverbod op diesel invoeren. Hij zegt dat een eerder genoemd verbod nooit echt op tafel heeft gelegen. De landen van de G7 stellen de komende 4 maanden tot 100 miljoen vaten olie en diesel uit hun noodvoorraden beschikbaar. Truly Naked is de grote winnaar van de Gouden Kalveren. De film won 6 prijzen, waaronder die voor beste film, beste regie en beste scenario. Dat werd vrijdag bekend tijdens de slotavond van het Nederlands Filmfestival in Utrecht. Joe Speedboat won 1 kalf, voor Daan Buringa als beste hoofdrol. De aandelenbeurzen in New York zijn vrijdag hoger gesloten na een zwakker dan verwacht banenrapport uit de Verenigde Staten. De technologiebeurs Nasdaq won 1,2%, de Dow Jones-index 0,5% en de S&P 500 0,17%. Tesla steeg bijna 5% en SpaceX ruim 7%. Tot zover. Voor meer nieuws uit de regio kijk je in de gratis Paradise FM-app.
1: Dit is Paradise FM. Gewoon vertrouwd op 103.1 FM.

0: Paradise FM blijf je altijd op de hoogte. Nu het nieuws van 1 uur. Lex Jansen met het nieuws. Een delegatie van het Korps Politie Curaçao brengt een werkbezoek aan de Koninklijke Marechaussee in Nederland. De delegatie wisselt kennis uit over grensveiligheid en leiderschap binnen de Curaçaose immigratiedienst. De politiefunctionarissen bekijken ook het werk op de luchthavens Schiphol, Rotterdam en Eindhoven en in de zeehaven van Hoek van Holland. Het bezoek duurt tot en met morgen. Op het Vespucci College is Paarse Vrijdag gehouden, met aandacht voor diversiteit en respect. Er werd een regenboogvlag gehesen. Janice Johnson Key van Human Rights Caribbean, Arshel Sprott van FOCO en ondernemer Chris Lai vertelden over hun ervaringen. Leerlingen konden vragen stellen over acceptatie. Een vragenbus moet het gesprek op school voortzetten en uitsluiting tegengaan. Dan internationaal nieuws. De Amerikaanse president Donald Trump zegt dat de Verenigde Staten geen exportverbod op diesel invoeren. Hij zegt dat een eerder genoemd verbod nooit echt op tafel heeft gelegen. De landen van de G7 stellen de komende 4 maanden tot 100 miljoen vaten olie en diesel uit hun noodvoorraden beschikbaar. Truly Naked is de grote winnaar van de Gouden Kalveren. De film won 6 prijzen, waaronder die voor beste film, beste regie en beste scenario. Dat werd vrijdag bekend tijdens de slotavond van het Nederlands Filmfestival in Utrecht. Joe Speedboat won 1 kalf, voor Daan Buringa als beste hoofdrol. De aandelenbeurzen in New York zijn vrijdag hoger gesloten na een zwakker dan verwacht banenrapport uit de Verenigde Staten. De technologiebeurs Nasdaq won 1,2%, de Dow Jones-index 0,5% en de S&P 500 0,17%. Tesla steeg bijna 5% en SpaceX ruim 7%. Tot zover. Voor meer nieuws uit de regio kijk je in de gratis Paradise FM-app.
1: Dit is Paradise FM. Gewoon vertrouwd op 103.1 FM.

watersportliefhebbers, opgelet. Elke zaterdag tijdens Weekend Vibes met Nadine Roos hoor je waar je nog dat weekend moet zijn voor de beste waves, sterkste wind of coolste drankjes. Mick van de Sea Shack praat je bij over de do's dat weekend voor alle waterratten. Weekend Waves, elke zaterdagmiddag op Paradise FM. Dit is Paradise FM. Je zingt ze allemaal mee. 103.1 FM.

0: Paradise FM blijf je altijd op de hoogte. Nu het nieuws van 2 uur. Lex Jansen met het nieuws. Een delegatie van het Korps Politie Curaçao brengt een werkbezoek aan de Koninklijke Marechaussee in Nederland. De delegatie wisselt kennis uit over grensveiligheid en leiderschap binnen de Curaçaose immigratiedienst. De politiefunctionarissen bekijken ook het werk op de luchthavens Schiphol, Rotterdam en Eindhoven en in de zeehaven van Hoek van Holland. Het bezoek duurt tot en met morgen. Op het Vespucci College is Paarse Vrijdag gehouden, met aandacht voor diversiteit en respect. Er werd een regenboogvlag gehesen. Janice Johnson Key van Human Rights Caribbean, Arshel Sprott van FOCO en ondernemer Chris Lai vertelden over hun ervaringen. Leerlingen konden vragen stellen over acceptatie. Een vragenbus moet het gesprek op school voortzetten en uitsluiting tegengaan. Dan internationaal nieuws. De Amerikaanse president Donald Trump zegt dat de Verenigde Staten geen exportverbod op diesel invoeren. Hij zegt dat een eerder genoemd verbod nooit echt op tafel heeft gelegen. De landen van de G7 stellen de komende 4 maanden tot 100 miljoen vaten olie en diesel uit hun noodvoorraden beschikbaar. Truly Naked is de grote winnaar van de Gouden Kalveren. De film won 6 prijzen, waaronder die voor beste film, beste regie en beste scenario. Dat werd vrijdag bekend tijdens de slotavond van het Nederlands Filmfestival in Utrecht. Joe Speedboat won 1 kalf, voor Daan Buringa als beste hoofdrol. De aandelenbeurzen in New York zijn vrijdag hoger gesloten na een zwakker dan verwacht banenrapport uit de Verenigde Staten. De technologiebeurs Nasdaq won 1,2%, de Dow Jones-index 0,5% en de S&P 500 0,17%. Tesla steeg bijna 5% en SpaceX ruim 7%. Tot zover. Voor meer nieuws uit de regio kijk je in de gratis Paradise FM-app.
1: Dit is Paradise FM. Gewoon vertrouwd op 103.1 FM.

0: Paradise FM blijf je altijd op de hoogte. Nu het nieuws van 3 uur. Lex Jansen met het nieuws. Een delegatie van het Korps Politie Curaçao brengt een werkbezoek aan de Koninklijke Marechaussee in Nederland. De delegatie wisselt kennis uit over grensveiligheid en leiderschap binnen de Curaçaose immigratiedienst. De politiefunctionarissen bekijken ook het werk op de luchthavens Schiphol, Rotterdam en Eindhoven en in de zeehaven van Hoek van Holland. Het bezoek duurt tot en met morgen. Op het Vespucci College is Paarse Vrijdag gehouden, met aandacht voor diversiteit en respect. Er werd een regenboogvlag gehesen. Janice Johnson Key van Human Rights Caribbean, Arshel Sprott van FOCO en ondernemer Chris Lai vertelden over hun ervaringen. Leerlingen konden vragen stellen over acceptatie. Een vragenbus moet het gesprek op school voortzetten en uitsluiting tegengaan. Dan internationaal nieuws. De Amerikaanse president Donald Trump zegt dat de Verenigde Staten geen exportverbod op diesel invoeren. Hij zegt dat een eerder genoemd verbod nooit echt op tafel heeft gelegen. De landen van de G7 stellen de komende 4 maanden tot 100 miljoen vaten olie en diesel uit hun noodvoorraden beschikbaar. Truly Naked is de grote winnaar van de Gouden Kalveren. De film won 6 prijzen, waaronder die voor beste film, beste regie en beste scenario. Dat werd vrijdag bekend tijdens de slotavond van het Nederlands Filmfestival in Utrecht. Joe Speedboat won 1 kalf, voor Daan Buringa als beste hoofdrol. De aandelenbeurzen in New York zijn vrijdag hoger gesloten na een zwakker dan verwacht banenrapport uit de Verenigde Staten. De technologiebeurs Nasdaq won 1,2%, de Dow Jones-index 0,5% en de S&P 500 0,17%. Tesla steeg bijna 5% en SpaceX ruim 7%. Tot zover. Voor meer nieuws uit de regio kijk je in de gratis Paradise FM-app.
1: Dit is Paradise FM. Gewoon vertrouwd op 103.1 FM.

Watersportliefhebbers opgelet. Elke zaterdag tijdens Weekend Vibes met Nadine Roos hoor je waar je nog dat weekend moet zijn voor de beste waves, sterkste wind of coolste drankjes. Mick van de Sea Shack praat je bij over de do's dat weekend voor alle waterratten. Weekend Waves, elke zaterdagmiddag op Paradise FM. Dit is Paradise FM. Zingt ze allemaal mee op 103.1 FM.

0: Lex Jansen met het nieuws. Een delegatie van het Korps Politie Curaçao brengt een werkbezoek aan de Koninklijke Marechaussee in Nederland. De delegatie wisselt kennis uit over grensveiligheid en leiderschap binnen de Curaçaose immigratiedienst. De politiefunctionarissen bekijken ook het werk op de luchthavens Schiphol, Rotterdam en Eindhoven en in de zeehaven van Hoek van Holland. Het bezoek duurt tot en met morgen. Op het Vespucci College is Paarse Vrijdag gehouden, met aandacht voor diversiteit en respect. Er werd een regenboogvlag gehesen. Janice Johnson Key van Human Rights Caribbean, Arshel Sprott van FOCO en ondernemer Chris Lai vertelden over hun ervaringen. Leerlingen konden vragen stellen over acceptatie. Een vragenbus moet het gesprek op school voortzetten en uitsluiting tegengaan. Dan internationaal nieuws. De Amerikaanse president Donald Trump zegt dat de Verenigde Staten geen exportverbod op diesel invoeren. Hij zegt dat een eerder genoemd verbod nooit echt op tafel heeft gelegen. De landen van de G7 stellen de komende 4 maanden tot 100 miljoen vaten olie en diesel uit hun noodvoorraden beschikbaar. Truly Naked is de grote winnaar van de Gouden Kalveren. De film won 6 prijzen, waaronder die voor beste film, beste regie en beste scenario. Dat werd vrijdag bekend tijdens de slotavond van het Nederlands Filmfestival in Utrecht. Joe Speedboat won 1 kalf, voor Daan Buringa als beste hoofdrol. De aandelenbeurzen in New York zijn vrijdag hoger gesloten na een zwakker dan verwacht banenrapport uit de Verenigde Staten. De technologiebeurs Nasdaq won 1,2%, de Dow Jones-index 0,5% en de S&P 500 0,17%. Tesla steeg bijna 5% en SpaceX ruim 7%. Tot zover. Voor meer nieuws uit de regio kijk je in de gratis Paradise FM-app.
1: Dit is Paradise FM. Gewoon vertrouwd op 103.1 FM.

0: Paradise FM blijf je altijd op de hoogte. Nu het nieuws van 5 uur. Lex Jansen met het nieuws. Een delegatie van het Korps Politie Curaçao brengt een werkbezoek aan de Koninklijke Marechaussee in Nederland. De delegatie wisselt kennis uit over grensveiligheid en leiderschap binnen de Curaçaose immigratiedienst. De politiefunctionarissen bekijken ook het werk op de luchthavens Schiphol, Rotterdam en Eindhoven en in de zeehaven van Hoek van Holland. Het bezoek duurt tot en met morgen. Op het Vespucci College is Paarse Vrijdag gehouden, met aandacht voor diversiteit en respect. Er werd een regenboogvlag gehesen. Janice Johnson Key van Human Rights Caribbean, Arshel Sprott van FOCO en ondernemer Chris Lai vertelden over hun ervaringen. Leerlingen konden vragen stellen over acceptatie. Een vragenbus moet het gesprek op school voortzetten en uitsluiting tegengaan. Dan internationaal nieuws. De Amerikaanse president Donald Trump zegt dat de Verenigde Staten geen exportverbod op diesel invoeren. Hij zegt dat een eerder genoemd verbod nooit echt op tafel heeft gelegen. De landen van de G7 stellen de komende 4 maanden tot 100 miljoen vaten olie en diesel uit hun noodvoorraden beschikbaar. Truly Naked is de grote winnaar van de Gouden Kalveren. De film won 6 prijzen, waaronder die voor beste film, beste regie en beste scenario. Dat werd vrijdag bekend tijdens de slotavond van het Nederlands Filmfestival in Utrecht. Joe Speedboat won 1 kalf, voor Daan Buringa als beste hoofdrol. De aandelenbeurzen in New York zijn vrijdag hoger gesloten na een zwakker dan verwacht banenrapport uit de Verenigde Staten. De technologiebeurs Nasdaq won 1,2%, de Dow Jones-index 0,5% en de S&P 500 0,17%. Tesla steeg bijna 5% en SpaceX ruim 7%. Tot zover. Voor meer nieuws uit de regio kijk je in de gratis Paradise FM-app.
1: Dit is Paradise FM. Gewoon vertrouwd op 103.1 FM. Je

watersportliefhebbers opgelet. Elke zaterdag tijdens Weekend Vibes met Nadine Roos hoor je waar je nog dat weekend moet zijn voor de beste waves, sterkste wind of coolste drankjes. Mick van de Sea Shack praat je bij over de do's dat weekend voor alle waterratten. Weekend Waves, elke zaterdagmiddag op Per.

0: en lekker visje? Kom naar Little Mermaid op de parkeerplaats van Grote Berg Patat langs de weg naar Westpunt. Geniet van kibbeling, kibbeling met friet, Little Mermaid combos, wraps, quesadillas en onze heerlijke loaded fries met garnalen voor maar 20 gulden. Dagelijks open van 10 tot 5 uur 's middags. Little Mermaid. Fresh fish made with love.
1: Zeg je Piscadera Beach, dan zeg je pure ontspanning met het ultieme eilandgevoel. Genieten van de mooiste sunsets en verfrissende cocktails doe je bij Pirate Bay. De beste verse pizza's eet je natuurlijk bij Tomatoes. En voor de lekkerste paella, tapas en sangria schuif je aan bij Ketapa. Bij ons vind je voor ieder wat wils. Dus kom lekker genieten bij Piscadera Beach.
2: Things are finally getting fresh. Op zaterdag 3 oktober opent Fresh Market eindelijk haar deuren. Ontdek verse producten, verrassende smaken en een compleet nieuwe winkelbeleving in Luxury Mall Brakkeput. Zet 3 oktober in je agenda en kom het zelf beleven. Fresh Market Curaçao. Better food, better day.

0: com Nucuman Recycle. Junto nos traha pa corso mais limpo.
1: Droomt u van een eigen villa op Curaçao? Ontdek La Vie Coral Estate. Luxe villa's op een unieke locatie, ideaal voor toeristische verhuur en een aantrekkelijk rendement. Plan uw bezichtiging via lavie-curaçao.com en investeer in het goede leven.

0: Mijn naam is Esmee Grijmans en dit is het nieuws. Het vliegveld van Vilnius in Litouwen is weer open. De luchthaven werd zaterdagochtend afgesloten na een melding over een vermoedelijke drone die vanuit Belarus het Litouwse luchtruim zou zijn binnengevlogen. Gevechtsvliegtuigen van de NAVO stegen op. De autoriteiten onderzoeken de oorzaak van het dronealarm. Apple zegt dat een klein aantal Amerikaanse klanten de iPhone 18 Pro Max moet laten vervangen. Door een bug verliezen klanten met een abonnement bij telecombedrijf AT&T hun mobiele verbinding. Bellen, sms'en en mobiel internet werken niet. Updates voorkomen nieuwe gevallen, maar lossen het probleem niet op. Het familiediner stopt na een kwart eeuw op de Nederlandse televisie. Dat hebben de Evangelische Omroep en presentator Bert van Leeuwen bekendgemaakt. Er komt nog één serie. Het programma wordt sinds 2000 gemaakt. Van Leeuwen probeert families aan tafel bijeen te brengen om verbroken banden te herstellen. De gemiddelde adviesprijs voor diesel in Nederland is zaterdag met 1 cent gedaald naar €2,76 per liter. De prijsdaling volgt op het besluit van de groep van 7 grootste industrielanden om de komende 4 maanden tot 100 miljoen vaten olie en diesel uit reserves vrij te geven. Experts verwachten weinig verdere daling. De Verenigde Arabische Emiraten zeggen dat een co-piloot woensdag tijdens een Fly Dubai-vlucht naar Tel Aviv zijn gezagvoerder met een bijl aanviel. Volgens de procureur-generaal wilde hij een terroristische aanval uitvoeren. Passagiers en de gezagvoerder overmeesterden hem. Het onderzoek loopt nog. En tot zover. Wil je meer nieuws uit de regio? Download dan de gratis Paradise FM-app.
1: Dit is Paradise FM. Gewoon vertrouwd op 103.1 FM.

0: stuur berichten naar de studio, kijk live mee, lees het laatste nieuws, luister shows terug, zoek dat ene leuke liedje en nog veel meer. Nu gratis te downloaden in jouw App Store. De Paradise FM App.
1: Zanzibar Beach & Restaurant is dé plek voor het ultieme vakantiegevoel. Geniet overdag op een van de vele strandbedjes en neem 's avonds plaats in ons sfeervolle restaurant. Met woensdagavond live muziek, op zaterdag het bekendste happy hour van het eiland en natuurlijk een brasa voor iedereen. Zanzibar Beach & Restaurant, dat mag je niet missen. It all happens at Yantil Beach.
2: Things are finally getting fresh. Op zaterdag 3 oktober opent Fresh Market eindelijk haar deuren. Ontdek verse producten, verrassende smaken en een compleet nieuwe winkelbeleving in Luxury Mall Brakkeput. Zet 3 oktober in je agenda en kom het zelf beleven. Fresh Market Curaçao. Better food, better days.
3: Van een heerlijke ossehaas, ribeye steak, picanha, tricot of T-bone steak tot de Big Ass Steak. De steakhouse voor het lekkerste vlees, allemaal van de traditionele houtskool grill, is Landhuis Brakkeput Meimei. Onbeperkt opscheppen van de uitgebreide saladbar en heerlijk tafelen op het openluchtterras van een van de mooiste landhuizen van Curaçao. Ga je met mij naar Meimei?

0: jou. En ontdek de nieuwe Renault en bike modellen. Slim design, extra comfort en verrassend veel ruimte. Auto's die jouw dagelijkse leven net wat makkelijker maken. Bezoek onze showroom van maandag tot en met zaterdag aan de Scherpenheuvel 7. Of bekijk azcuraçao.com. AZ Curaçao. Al meer dan 20 jaar jouw betrouwbare autopartner.
1: Tijd voor wijn, slaat de klok, klok, klok. Hier Arie P. vanuit Jan W. Voor de fijngevoelige, wijngevoelige vrienden van de vloeibare vreugde. Santé! De mooiste wijnen vindt u al meer dan 15 jaar bij Servier Frais. De Grand Cru onder de wijnhandels. Waar we immer onverminderd studeren, degusteren, wijnboeren frequenteren en u het beste presenteren van de druif, wit, rood, rosé, droog, zoet of bruis. U komt altijd met iets heerlijks thuis. Wijnhandel Servier Frais. Maak van ieder wijnmoment een ontiegelijk fijn moment.
2: Je zal maar halverwege honger krijgen. Ja, de weg naar Westpunt is lang. Gelukkig is Eetcafé de Buurvrouw er niet alleen voor diner, maar ook voor je lunch. Vanaf 2. Op weg naar een dagje strand of juist richting huis. Je ideale pitstop net voorbij Grote Berg. Reserveer op debuurvrouwcuraçao.com.
3: Things are finally getting fresh. Op zaterdag 3 oktober opent Fresh Market eindelijk haar deuren. Ontdek verse producten, verrassende smaken en een compleet nieuwe winkelbeleving in Luxury Mall Brakkeput. Zet 3 oktober in je agenda en kom het zelf beleven. Fresh Market Curaçao. Better food, better days.
4: Voor alle bed- en badgoed, meubels of juist de finishing touch vind je bij Mundo Mio al 16 jaar alles

woord relatiegeschenk is al millennia oud en komt van het letterlijke schenken van wijn binnen de relatie. En nergens vindt u mooiere schenkbaarheden dan bij Servifré.

0: ben Esmee Grijmans en dit is het nieuws. Het Amerikaanse ministerie van Justitie heropent het onderzoek naar oud-voorzitter Jerome Powell van de Federal Reserve niet. Minister van Justitie Todd Blanche zegt dat tegen Bloomberg. Hij sluit niet uit dat justitie alsnog ingrijpt bij nieuwe aanwijzingen voor misstanden rond de verbouwing van het Fed-hoofdkantoor in Washington. Rebellen van het Tigray People's Liberation Front hebben zaterdag de regionale hoofdstad Mekele in het noorden van Ethiopië verlaten. Dat meldde een lokale journalist en inwoners aan het Franse persbureau AFP. Pro-regeringstroepen rukken op richting de stad. Inwoners vrezen voor plunderingen. Het vliegveld van Vilnius in Litouwen is weer open. De luchthaven werd zaterdagochtend afgesloten na een melding over een vermoedelijke drone die vanuit Belarus het Litouwse luchtruim zou zijn binnengevlogen. Gevechtsvliegtuigen van de NAVO stegen op. De autoriteiten onderzoeken de oorzaak van het dronealarm. Apple zegt dat een klein aantal Amerikaanse klanten de iPhone 18 Pro Max moet laten vervangen. Door een bug verliezen klanten met een abonnement bij telecombedrijf AT&T hun mobiele verbinding. Bellen, sms'en en mobiel internet werken niet. Updates voorkomen nieuwe gevallen, maar lossen het probleem niet op. Het familiediner stopt na een kwart eeuw op de Nederlandse televisie. Dat hebben de Evangelische Omroep en presentator Bert van Leeuwen bekendgemaakt. Er komt nog één serie. Het programma wordt sinds 2000 gemaakt. Van Leeuwen probeert families aan tafel bijeen te brengen om verbroken banden te herstellen. Tot zover. Voor meer nieuws uit de regio kijk je in de gratis Paradise FM-app.
1: Dit is Paradise FM. Gewoon vertrouwd op 103.1 FM.

0: sportliefhebbers opgelet. Elke zaterdag tijdens Weekend Vibes met Nadine Roos hoor je waar je nog dat weekend moet zijn voor de beste waves, sterkste wind of coolste drankjes. Mick van de Sea Shack praat je bij over de do's dat weekend voor alle waterratten. Weekend Waves, elke zaterdagmiddag op Paradise FM.
1: Mahai Grand Café. Elke dag happy hour van 5 tot half 7. En vanaf eind augustus iedere zaterdag live muziek. We zien je snel bij Mahai Grand Café.
2: Things are finally getting fresh. Op zaterdag 3 oktober opent Fresh Market eindelijk haar deuren. Ontdek verse producten, verrassende smaken en een compleet nieuwe winkelbeleving in Luxury Mall Brakkeput. Zet 3 oktober in je agenda en kom het zelf beleven. Fresh Market Curaçao. Better food, better days.
3: Hallo Curaçao, tijd voor nieuw witgoed. Bij Coeurblue vind je koelkasten, wasmachines, airco's, boilers en al je kleine huishoudelijke spullen. Direct op voorraad, snelle levering.

0: Lekker en informeel lunchen, dat doe je op Fort Nassau. Het lunchmenu bevat diverse frisse salades, rijk belegde broodjes en warme gerechten. Zakelijk of privé, lunchen op het terras en genieten van het uitzicht over Willemstad is altijd een goed idee. Reserveer gemakkelijk via de website www.fortnassau.com.
1: Viva Simpel, Viva Bom. Eseite meta. Marca Simpel, the solution. Reis a bow. Hasi compra de cas, calidad kuta dunabu mas. Pa come, bebe, limpia y cuida. Simpel. In lo que potimes ter, pa tur dia. Iba to warda. Hasi lie. Shop safe. Simpel. The way pa hasi. Simpel.

Wij halen het op, sorteren en recyclen het. Heb jij een resort, restaurant of bedrijf? Sluit een abonnement af en help mee samen Curaçao schoon te houden. Kijk op kunukumanrecycle.com. Kunukuman

0: Wij halen het op, sorteren en recyclen het. Heb jij een resort, restaurant of bedrijf? Sluit een abonnement af en help mee samen Curaçao schoon te houden. Kijk op kunukumanrecycle.com. Kunukuman Recycle. Junto nuestra traja para un corso más limpio.
1: Zoek jij een nieuwe auto? Kom langs bij AZ Curaçao en ontdek de nieuwe Renault en bike modellen. Slim design, extra comfort en

0: azcuraçao.com. AZ Curaçao. Al meer dan 20 jaar jouw betrouwbare autopartner.
1: Things are finally getting fresh. Op zaterdag 3 oktober opent Fresh Market eindelijk haar deuren. Ontdek verse producten, verrassende smaken en een compleet nieuwe winkelbeleving in Luxury Mall Brakkeput. Zet 3 oktober in je agenda en kom het zelf beleven. Fresh Market Curaçao. Better food, better days.
2: Mam, zullen we iets leuks doen dit weekend?
3: Zwemmen?
2: Ja!
3: Glijbanen?
2: Ja!
3: Dan weet ik het al. Konuku Aqua Resort. Het grootste waterpark van Curaçao. Met 6 zwembaden en 12 glijbanen.
2: Dat wil ik!
3: Een dagpas is 99 gulden voor volwassenen en 81 voor kinderen. Inclusief de eerste verfrissende consumpties.
2: Ik ben er helemaal klaar voor.
3: Nou, kom op dan. Zwemkleding aan en gaan! Konuku Aqua Resort. Gewoon een dagje gaan.

0: Jasper Marquise met het nieuws. Volgens Bloomberg spreekt de Duitse bondskanselier Friedrich Merz de komende dagen met Klaas Knot over de opvolging van Christine Lagarde als president van de Europese Centrale Bank. In de komende weken praat Merz met Pablo Hernández de Cos, voormalig president van de Spaanse Centrale Bank. Een 25-jarige Brits-Iraanse man is op borgtocht vrijgelaten na zijn arrestatie in Londen op verdenking van terroristische activiteiten. Hij is de zesde verdachte in een onderzoek naar een mogelijke dreiging bij de luchtmachtbasis Fairford. Afgelopen weekend zag de politie daar 's nachts bestelwagens en personen. Er zijn geen explosieven gevonden. Door overstromingen in het zuidoosten van Spanje is een 102-jarige vrouw omgekomen. Dat melden regionale autoriteiten. In Madrigueras werden tijdens een grote reddingsoperatie zeker 90 mensen gered. De brandweer vond de vrouw in haar woning, waar het water ruim een meter hoog stond. De overblijfselen van de Bulgaarse tsaar Samuel zijn na meer dan 1000 jaar in Thessaloniki overgedragen aan Bulgarije. Samuel regeerde van 997 tot 1014 over een rijk op de Balkan. Zijn resten werden in 1905 opgegraven. Griekenland krijgt bijna 50 geroofde voorwerpen terug. De Amerikaanse regering praat met Rusland over een oliedeal ter waarde van miljarden dollars. Dat meldt de New York Times op basis van ingewijden. De deal zou gaan over bezittingen van Lukoil en deel uitmaken van onderhandelingen over een einde aan de oorlog in Oekraïne. Washington en Lukoil reageren niet. En tot zover. Wil je meer nieuws uit de regio? Download dan de gratis Paradise FM-app.
1: Dit is Paradise FM. Gewoon vertrouwd op 103.1 FM.

0: berichten naar de studio, kijk live mee, lees het laatste nieuws, luister shows terug, zoek dat ene leuke liedje en nog veel meer. Nu gratis te downloaden in jouw App Store. De Paradise FM App.
1: Niets is mooier dan het geluid van blijdschap wanneer een plan geslaagd is. Vind je ook niet? Bij Vidanova Group zouden we hier de hele dag naar kunnen luisteren. Dank je, dank je. Daarom is dat onze missie. Als één sterke groep werken we voor en met onze klanten om hun financiële plannen werkelijkheid te maken. Het maakt niet uit wat je wil bereiken. Weet dat we er voor je zijn. Met alle mogelijke oplossingen voor pensioen, bankaire diensten, levensverzekeringen en spaarplannen. We zijn er om jou te zien slagen. Ja, toch? En we zijn een lokaal bedrijf, dus altijd dichtbij. Kom een keer langs en ervaar het zelf. Waar een wil is, staat Vidanova voor je klaar. Vidanova Group. Vidanova Group brengt plannen tot leven.
2: Friday is Fish Friday. Met Fans, de Fish Friday Afternoon Snack. Een heerlijke box vol met de lekkerste vissnacks van de Haringkar Curaçao. Vers gemaakt en perfect om te delen met collega's, vrienden of familie. Een gevarieerde box met voor iedere smaak wat lekkers. Bestel jouw box bij de Haringkar Curaçao bij Van den Tril Zeelandia. En begin je vrijdag goed. Begin je vrijdag lekker met Fish Friday.
3: Things are finally getting fresh. Op zaterdag 3 oktober opent Fresh Market eindelijk haar deuren. Ontdek verse producten, verrassende smaken en een compleet nieuwe winkelbeleving in Luxury Mall Brakkeput. Zet 3 oktober in je agenda en kom het zelf beleven. Fresh Market Curaçao. Better food, better days.
4: Wil jij jouw auto fabrieksnieuw? Dan wil je Stipt. Vuil en plekken verwijderen. Stipt. Interieur weer fris. Stipt. Exterieur laten glanzen.
5: Allemaal mee.
4: Makkelijk in gebruik. Voor professioneel resultaat. Verkrijgbaar bij Karting Willemstad. De hoofdleverancier van Stipt. Voor het Caribisch gebied. Of bij een van onze verkooppunten. Liever laten doen. Ook voor was- en detailbeurten ben je bij ons aan het juiste adres. Stipt. Laat je auto weer stralen.

0: Mahai Grand Café. Elke dag happy hour van 5 tot half 7. En vanaf eind augustus iedere zaterdag live muziek. We zien je snel bij Mahai Grand Café.
1: Tijd voor wijn. Slaat de klok, klok, klok. Hier Arie P. vanuit Jan D. Voor de fijngevoelige, wijngevoelige vrienden van de vloeibare vreugde. Santé. De mooiste wijnen vindt u al meer dan 15 jaar bij Servier Frais. De Grand Cru onder de wijnhandels. Waar we immer onverminderd studeren, degusteren, wijnboeren frequenteren en u het beste presenteren van de druif wit-rood rosé, droog zoet of bruis. U komt altijd met iets heerlijks thuis. Wijnhandel Servier Frais. Maak van ieder wijnmoment een ontiegelijk fijn moment.
2: Não só logré, turene com paixão. Lo que é começar como sonho, abrir a fé, realização, visualização e com foco, realidade. Celebrar é para a minha página de nosso capítulo mais novo, com a Water Limited Blue Wave Edition de Barcelo. Enjoy the wave. Exclusively available at the Wine Factory.
3: Things are finally getting fresh. Op zaterdag 3 oktober opent Fresh Market eindelijk haar deuren. Ontdek verse producten, verrassende smaken en een compleet nieuwe winkelbeleving in Luxury Mall Brakkeput. Zet 3 oktober in je agenda en kom het zelf beleven. Fresh Market Curaçao. Better food, better days.
4: Stroom wordt duurder, de zon niet. Met Zon voor Niks zet zonlicht om in besparing. Met slimme panelen en batterijopslag die ook werkt als de zon onder is. Wij adviseren, wij installeren, u bespaart. Zet de zon aan het werk. Met Zon voor Niks met een X.
1: Che bella cosa! De meest smaakvolle Italiaanse wijnen, van Sardijnse tot de Appenijnen, vindt u bij Servifrais.
5: Is het ver, Arie?
1: Een paar minuutjes in je Ferrari.
5: Pronto!
6: Paradise FM blijf je altijd op de hoogte. Nu het nieuws van 9 uur.
7: Mijn naam is Jasper Marquies en dit is het nieuws. Tienduizenden mensen hebben zaterdag in Madrid en andere Spaanse steden gedemonstreerd voor betaalbare woningen. Een dag eerder verwierp het Spaanse parlement steunmaatregelen voor huurders. De protesten begonnen na de dreigende huisuitzetting van de 87-jarige Mari Carmen Abascal. Zij kon haar huur na een verhoging niet meer betalen. Russische autoriteiten houden in het oosten 200 mensen onder medisch toezicht na een sterfgeval door de pest in een laboratorium. Een jonge vrouw overleed afgelopen week. Ze werkte in een instituut in Chelyabinsk, waar de bestrijding van pest wordt onderzocht. De vrouw zou een reageerbuis met pestbacillen hebben gebroken. Volgens Bloomberg spreekt de Duitse bondskanselier Friedrich Merz de komende dagen met Klaas Knot over de opvolging van Christine Lagarde als president van de Europese Centrale Bank. In de komende weken praat Merz met Pablo Hernández de Cos, voormalig president van de Spaanse Centrale Bank. Een 25-jarige Brits-Iraanse man is op borgtocht vrijgelaten na zijn arrestatie in Londen op verdenking van terroristische activiteiten. Hij is de zesde verdachte in een onderzoek naar een mogelijke dreiging bij de luchtmachtbasis Fairford. Afgelopen weekend zag de politie daar 's nachts bestelwagens en personen. Er zijn geen explosieven gevonden. Door overstromingen in het zuidoosten van Spanje is een 102-jarige vrouw omgekomen. Dat melden regionale autoriteiten. In Madrigueras werden tijdens een grote reddingsoperatie zeker 90 mensen gered. De brandweer vond de vrouw in haar woning, waar het water ruim een meter hoog stond. Tot zover. Voor meer nieuws uit de regio kijk je in de gratis Paradise FM-app.
8: Dit is Paradise FM. Gewoon vertrouwd op 103.1 FM.

0: Dance the Night Away. Met de lekkerste danshits ooit gemaakt. Tot middernacht is dit de Paradise FM Disco Inferno.
1: And for love's sake, each mistake, oh.

0: watersportliefhebbers opgelet. Elke zaterdag tijdens Weekend Vibes met Nadine Roos hoor je waar je nog dat weekend moet zijn voor de beste waves, sterkste wind of coolste drankjes. Mick van de Sea Shack praat je bij over de do's dat weekend voor alle waterratten. Weekend Waves, elke zaterdagmiddag op Paradise FM.
1: Loods 1. 1100 vierkante meter met de mooiste meubels van Curaçao. Meubels en accessoires van kwaliteit. Met aandacht voor vakmanschap en duurzaamheid. Check de socials en bezoek ons in Salinha, naast Caribbean Tires. Loods 1. De leukste woonwinkel van Curaçao.
2: Things are finally getting fresh. Op zaterdag 3 oktober opent Fresh Market eindelijk haar deuren. Ontdek verse producten, verrassende smaken en een compleet nieuwe winkelbeleving in Luxury Mall Brakkeput. Zet 3 oktober in je agenda en kom het zelf beleven. Fresh Market Curaçao. Better food, better days. Ik heb een probleem. Ik kom mijn bed niet meer uit. Het ligt veel te lekker. Vorige week bezorgd door Curaçao spullen. Ze hebben naast de lekkerste bedden ook volop buitenmeubels, binnenmeubels en andere prachtige items. Nieuw en tweedehands en superscherp geprijsd. Curaçao spullen aan de Granaatappelweg. De mooiste parels voor een fijn prijsje.
3: Droomt u van een eigen villa op Curaçao? Ontdek La Vie Coral Estate. Luxe villa's op een unieke locatie, ideaal voor toeristische verhuur en een aantrekkelijk rendement. Plan uw bezichtiging via lavie-curaçao.com en investeer in het goede leven.
4: Pizza hier, pizza daar, pizza laat maar. Behalve dan die van Il Forno. Alleen bij Il Forno krijg je de echte Italiaanse pizza's uit de houtoven. Met krokante dunne bodem en verse ingrediënten. Il Forno. Laat jouw authentieke Italiaanse pizza of pasta ook thuis bezorgen. Via DushiFood.com. Il Forno. Arrivederci.
1: Met de mooiste meubels van Curaçao. Meubels en accessoires van kwaliteit.
5: Bohemi Resort. Tussen Bloemen en Kokomo.
1: En duurzaamheid.
5: Heerlijke gerechten en comfortfood. Om te delen of gewoon voor jezelf. Lekker eten. Lekker genieten. Bij Betty's.
6: Hallo.
5: Altijd.
6: Hallo. Ja.

LGR. The Roof Garden, live vanuit de Fresh Market Curaçao. Een paar uur geleden is hij opengegaan dan, voor het allereerst in Brakkeput. Luxury Mall, en het is een drukte van je welste. Dat kun je wel stellen, zeg. Wat heerlijk. Tot 12 uur Paradise FM live vanuit de nieuwste en misschien ook wel mooiste supermarkt van het eiland. Kom gerust deze kant op om de supermarkt te bekijken, ons te bekijken. Wat leuke dingen uit te zoeken, want het ziet er allemaal fantastisch mooi uit. Ik heb zelden zoveel lekkere, smaakvolle dingen bij elkaar gezien. Tot 12 uur Paradise FM live dus vanuit de Fresh Market in Brakkeput.

0: things are finally getting fresh. Op zaterdag 3 oktober opent Fresh Market eindelijk haar deuren. Ontdek verse producten, verrassende smaken en een compleet nieuwe winkelbeleving in Luxury Mall Brakkeput. Zet 3 oktober in je agenda en kom het zelf beleven. Fresh Market Curaçao. Better food, better days.
1: Hey, heb jij ervaring met het bestellen van blokken? We willen dus een stukje aanbouwen, maar ik heb geen idee hoe of wat.

0: 3. Betonindustrie brievengat. Always one step ahead.
1: Bij Mundo Mio vind je beddengoed en handdoeken van topkwaliteit. Heerlijk zacht, stijlvol en van het merk Vora. Zoveel keuze, je wil het liefst alles tegelijk meenemen. Kom ontdekken wat past bij jouw stijl. Welkom.

0: Donderdagavond is het Boenda Vibes. Een heerlijk avondje uit met happy hours bij Pleincafé en De Buren. Geniet van de live muziek vanaf 7 uur tijdens je diner onder het genot van een hapje en een drankje. En om 7:15 is het knallen. Vanaf de terrassen heb je de ideale plek om de vuurwerkshow te aanschouwen die elke week Boenda vanuit de lucht verlicht. Dus donderdagavond is Boenda Vibes bij Pleincafé en De Buren.
1: Ontdek de mogelijkheden van de 3D betonprinter van 3D Concrete. Voor turnkey woningen, maar ook voor outdoor concrete furniture, beerputten en nog veel meer. 3D Concrete, onderdeel van Betonindustrie Brievengat.
2: Met Paradise FM blijf je altijd op de hoogte. Nu het nieuws van 10 uur.
3: Ik ben Jasper Marquies en dit is het nieuws. Tienduizenden mensen hebben zaterdag in Madrid en andere Spaanse steden gedemonstreerd voor betaalbare woningen. Een dag eerder verwierp het Spaanse parlement steunmaatregelen voor huurders. De protesten begonnen na de dreigende huisuitzetting van de 87-jarige Mari Carmen Abascal. Zij kon haar huur na een verhoging niet meer betalen. Russische autoriteiten houden in het oosten 200 mensen onder medisch toezicht na een sterfgeval door de pest in een laboratorium. Een jonge vrouw overleed afgelopen week. Ze werkte in een instituut in Chelyabinsk waar de bestrijding van pest wordt onderzocht. De vrouw zou een reageerbuis met pestbacillen hebben gebroken. Volgens Bloomberg spreekt de Duitse bondskanselier Friedrich Merz de komende dagen met Klaas Knot over de opvolging van Christine Lagarde als president van de Europese Centrale Bank. In de komende weken praat Merz met Pablo Hernández de Cos, voormalig president van de Spaanse Centrale Bank. Een 25-jarige Brits-Iraanse man is op borgtocht vrijgelaten na zijn arrestatie in Londen op verdenking van terroristische activiteiten. Hij is de zesde verdachte in een onderzoek naar een mogelijke dreiging bij de luchtmachtbasis Fairford. Afgelopen weekend zag de politie daar 's nachts bestelwagens en personen. Er zijn geen explosieven gevonden. Door overstromingen in het zuidoosten van Spanje is een 102-jarige vrouw omgekomen. Dat melden regionale autoriteiten. In Madrigueras werden tijdens een grote reddingsoperatie zeker 90 mensen gered. De brandweer vond de vrouw in haar woning, waar het water ruim een meter hoog stond. En tot zover. Wil je meer nieuws uit de regio? Download dan de gratis Paradise FM-app.
2: Dit is Paradise FM. Gewoon vertrouwd op 103.1 FM. Je zingt ze allemaal mee.
4: Ja, goedemorgen live vanuit de Fresh Market Curaçao.

Paradise 103.1 FM. Goedemorgen, zeg Bondia. Live vanuit de nieuwste supermarkt van het eiland. Vanochtend om 7:30 gingen hier de deuren open. De Fresh Market in de Brakkeput, in de Luxury Mall. Werkelijk waar waanzinnig mooi. Dat is de eerste indruk. Alles ligt nog netjes bovenop elkaar gespiegeld. Nog nooit zo'n mooie stapel aardappels gezien. Op het eiland überhaupt in mijn leven. Ligt het er prachtig, prachtig bij. Dat is echt leuk om te zien. En veel mensen, veel animo. Ik kwam weer vanmorgen om 7:30 aan. De winkel ging open om 7:30. Er stond een rij tot aan, om de hoek van de straat. Veel mensen zijn benieuwd. Waren benieuwd, zijn benieuwd. En dat is, ik denk volledig terecht. Zo'n supermarkt als deze, ja, die hebben we op het eiland nog niet eerder gezien, is mijn eerste indruk. Het is allemaal picobello in orde. Super chique uitstraling. Ik zou zeggen, kom het zelf even aanschouwen hier in de Luxury Shopping Mall in Brakkeput. Tot 12:00 is Paradise FM Live. Met zometeen ook nog muziek van ABBA, wat leuks.

0: Elke zaterdag en zondagochtend hoor je ze, de grootste 80's en 90's hits ooit gemaakt. In het 80's en 90's weekend op 103.1 FM.
1: Paradise FM.
0: Ja, op deze bijzondere dag, deze zaterdag, eigenlijk de 3e van oktober. Ja, natuurlijk live vanuit de Fresh Market Curaçao. De eerste keer dat ze open zijn. Vanmorgen om 7:30 in de ochtend. Christel Willems van de Fresh Market staat naast mij. Goedemorgen, Wanneer.
2: Goedemorgen, hoe is het?
0: Goed, goed. Uitgeslapen en fresh.
2: Nou, ik ben jaloers.
0: Ja. Ja, maar jij was hier natuurlijk al in alle vroegte om de poort open te gooien.
2: Ja, klopt. Helemaal. Ja. Het was een surprise voor mij eigenlijk,
0: ja.
2: Hè?
0: Ja.
2: Dus ik had het echt helemaal niet verwacht om zoveel mensen buiten te zien staan.
0: Bizar.
2: En wachten totdat we open. Ja.
0: Er stonden meer mensen in de rij voor de opening van de Fresh Market dan er in de rij staan voor de Python in de Efteling. Eh?
2: Oh.
0: Zo druk was het.
2: Super druk.
0: Ja.
2: Maar echt leuk. Maar ja, dat geeft aan dat er veel vraag naar is.
0: Ja.
2: Naar zo'n markt, een soort van Fresh Market.
0: Ja, wat onderscheidt hem van andere supermarkten?
2: Nou, ik denk de first impression sowieso van de fruit.
0: Ja.
2: En de assortiment die we ook hebben is echt heel erg breed. We hebben een beetje van alles hier.
0: Ja, ja, ja. Jullie zijn geen onbekenden op het supermarktgebied. Hè? Van de Twil groep zit erachter. Het grootste verschil met de Van de Twil keten?
2: We hebben Amerikaanse producten.
0: Oké.
2: Okay. Ja, we hebben echt Nederlandse en Amerikaanse producten hebben wij.
0: Ja, ja, ja.
2: Dus dat is het grootste verschil eigenlijk.
0: Juist, ja. En natuurlijk de inrichting. Het is net wat chiquer, hè?
2: Ja, supermooi.
0: Ja.
2: Wat wij ook hebben dat Van het Wil niet heeft, is de Wild Fork. Heb je dat gisteren geproefd?
0: Nee.
2: De kip, de vlees die we hebben.
0: Ja. Ja.
2: Oh, heerlijk.
0: Oké.
2: Heerlijk.
0: Ja.
2: Ik ging weer daarachter, er is nu tastings.
0: Ja.
2: En
0: nu?
2: Ja.
0: Oké, neem jij de knoppen even over. Dan loop ik even.
2: Oh, ja, oké. Nee, maar gewoon heerlijk. Ze hebben daarachter het bisonvlees.
0: Ja, bisonvlees.
2: Heerlijk.
0: Ja, en is dat net zoals bison kit, is dat gewoon alleen een naam? Of is het daadwerkelijk vlees van de bison?
2: Nee, maar het is echt heerlijk. Straks moet je het eventjes gaan proeven.
0: Oké, ik ga zo even die kant op lopen. Kijk even, Dani, jij moet even de knoppen overnemen zo meteen. Ik moet even aan de wandel.
2: Echt?
0: De first impressions van de mensen die binnenkomen. Want jij staat bij de deur, jij vraagt mensen van... je zegt Bondia, goedemorgen, welkom. Ja. Wat zijn de reacties so far?
2: De reacties zijn heel positief.
0: Okay.
2: Veel mensen zeiden tegen mij dat ze de prijzen anders hadden verwacht.
0: Ja.
2: Maar het valt mee.
0: Oké, mensen die hadden een beetje het idee dat het onbetaalbaar zou
2: zijn. Precies, ja. Maar ze zijn binnen. Oh ja, maar het is gewoon de normale prijs die we normaal betalen. Dus ja, dat is heel positief.
0: Ja, ja. Dus eventjes heel plat gezegd. Het is niet alleen voor de mensen op Janssenvat en in Jan Tiel.
2: Nee, helemaal niet.
0: Nou, gelukkig. Dan voel ik me daar ook in thuis. Heerlijk.
2: Ja, precies. Ik ook, hoor.
0: Laten we eens even een rondje gaan lopen. Tot 12 uur live hier. Vanuit de nieuwste Fresh Market. De nieuwste supermarket van het eiland. Fresh Market Curaçao. Kom ook even kijken. Bij de Luxury Mall in Brakkeput is het. Hey!

0: Kunukuman Recycle.com. Kunukuman Recycle. Junto nuestra traja pa un corso más limpio.
1: Pizza hier, pizza daar, pizza. Laat maar. Behalve dan die van Il Forno. Alleen bij Il Forno krijg je de echte Italiaanse pizza's uit de houtoven. Met krokante dunne bodem en verse ingrediënten. Il Forno. Laat jouw authentieke Italiaanse pizza of pasta ook thuis bezorgen. Via DushiFood.com. Il Forno. Arrivederci.
2: Droomt u van een eigen villa op Curaçao? Ontdek La Vie Coral Estate. Luxe villa's op een unieke locatie, ideaal voor toeristische verhuur en een aantrekkelijk rendement. Plan uw bezichtiging via lavie-curaçao.com en investeer in het goede leven.
3: Tenderloin, ribeye, T-bone, lamsrack, hanging tender, picanha, porterhouse, skirt steak, echt houtskool. Al honger? El Gaucho, het Argentijnse steakhouse van Curaçao. Kom uitbuiken op ons comfortabele terras met adembenemend uitzicht over het eiland. El Gaucho in Roysantu.
4: Things are finally getting fresh. Op zaterdag 3 oktober opent Fresh Market eindelijk haar deuren. Ontdek verse producten, verrassende smaken en een compleet nieuwe winkelbeleving in Luxury Mall Brakkeput. Zet 3 oktober in je agenda en kom het zelf beleven. Fresh Market Curaçao. Better food, better days.
5: Dit is Paradise FM.
6: Ja, live dus vanuit die Fresh Market voor de grande opening.

0: Paradise, 103.1 en Barry Manilow. Live vanuit de Fresh Market.
1: Paradise FM.
0: Ja, vandaag is de grande opening dan eindelijk daar. Maanden hebben we ongelooflijk veel mensen hier naar uitgekeken. Ik zag echt al een enorme rij die hier stond vanmorgen om 7:30 voor de deur. Prachtig om te zien. Veel mensen hier die in de buurt wonen. En dus Rijkhals het hebben uitgekeken naar eindelijk een fatsoenlijke supermarkt. En wat zeg ik fatsoenlijke? Een fantastische supermarkt. Bij hun om de hoek. Ja, en die zijn natuurlijk allemaal ongelooflijk benieuwd. Ik zou ook zeker, als ik nu in de auto zou zitten en dit horen, toch even omrijden om een glimp op te vangen van de nieuwste en modernste supermarkt van het eiland. Hij is dus vanochtend om 7:30 open gegaan voor het publiek. Gisteravond hadden ze de VIP-opening. Met alle ministers zo'n beetje aanwezig. Gilmar Pisas, de premier, die was daarbij aanwezig. Heeft een lintje geknipt. Ja, en nu dus voor iedereen open. We gaan zo maar eens even een rondje wandelen, denk ik, hier door de winkel. We hebben net al wat vlees mogen proeven van de slagerij die hier zit. Vanuit een waterkwaliteit. Nou, wij komen onze tijd wel door hier in de Fresh Market. Ja, ik zou het zeker doen als je in de auto zit. Kom even langs. Kom eventjes naar de Fresh Market. Daar staat de Paradise FM live vanuit de ingang. Vanaf de voorkant zijn wij. Hebben we onze studio neergezet tussen de kokosnoten en de sinaasappelen. Daar staan we.

0: Don't worry. It will soon pass, whatever it is. Don't worry, be happy.
1: Het is Bobby McFerrin, Don't Worry, Be Happy op Paradise FM deze zaterdagochtend. En we zijn erbij, getuigen van de grande opening van de nieuwste supermarkt van het eiland. De Fresh Market. En wat is het mooi, we staan vooraan bij de deur. Mocht je deze kant op komen, doe dat dan maar. Dan kun je getuigen zijn van wat hier gaande is. We staan bij de deur, bij de groente- en bij de fruitafdeling. Ik heb echt ongelooflijk veel zin om een wagentje te pakken en door die winkel heen te gaan cruisen.

0: Blondie hoorde je, The Tide is High, live vanuit de Fresh Market Curaçao op Paradise 103.1 FM. We staan bij de grande opening van deze nieuwe supermarkt op Curaçao. Niet zomaar een supermarkt, echt een waanzinnig aanbod wat hier te vinden is. Ik zal eens even een rondje lopen. We staan tenslotte op de versafdeling. Bon dia, bon dia.
1: Dia.
0: Marche pas bien met de opening.
1: Dank je, dank je.
0: Wat bent u aan het bijvullen? De papaya's?
1: De papaya's.
0: Wat is nou het mooiste, artikel op de fruitafdeling waar u het meest trots op bent?
1: Ik denk alles. Ja. Alles is mooi.
0: Ja. Het is een aanbod, dat is fantastisch, hè?
1: Is fantastisch. Voor hier in de buurt, zeker is fantastisch.
0: Ja, speciale druiven, platte
1: druiven, zijn veel dingen, die kiwis. Ja, ze zijn allemaal mooi. Maar ik ben blij dat het is in de buurt. Ja. Want we worden heel druk hier in de buurt. En deze is heel goed.
0: Ja. Absoluut, absoluut.
1: Ik ben heel trots op.
0: Dat mag ook.
1: Dankjewel.
0: Werken met mooie spullen is altijd fijn, hè?
1: Ja. Het is, je weet, fresh. Alles moet echt mooi zijn. Dat doen we onze best ook, gewoon te houden zo.
0: Je had bedacht om te stapelen.
1: Oeh. Ja, een paar Amerikaanse.
0: Het ziet er prachtig uit. Christel, van Christel Willems van de Fresh Market. Wat druk je mij nou in mijn hand?
2: Ja, ik weet niet precies welke vlees het is. Maar het is heel erg lekker. Sorry. Proef maar. Ja, lekker hè?
0: Heerlijk.
2: Ja, dank je.
0: Goed gekruid.
2: Ja, heerlijk.
0: Ja, fantastisch. Dit is denk ik iets van varken.
2: I have no idea, to be honest. Ik had het gewoon gepakt en ik zei, oh nee, ik moet eentje bij jullie komen brengen. Dus here I am.
0: Nou, hey, dankjewel. Wat heerlijk. Ik was net een rondje aan het lopen.
2: Okay, zelf,
0: ja,
2: leuk.
0: Ja, over de fantastische fruitafdeling.
2: Ja.
0: Dat ziet er goed uit. De platte druiven, verse knof.
2: Platte druiven, heb je die lange druiven gezien?
0: Ja.
2: Mooi, hè?
0: Ja.
2: Heb je de blueberries ook gezien?
0: Ook
2: lekker groot.
0: Ook gezien en geproefd. Die zijn heel sappig. Ja, en verse knoflook. Dat is iets wat ik jarenlang miste op het eiland. Maar dat ligt hier gewoon.
2: Ja.
0: Verse knoflookbollen.
2: Klopt. Ja.
0: Heerlijk. In elke maaltijd kun je ze verwerken. Hè? Knoflook kan overal bij.
2: Precies.
0: Ik gooi het zelfs in mijn koffie.
2: Oh ja?
0: Heerlijk. Bon. Hey, tot 12 uur live dus vanuit de nieuwste supermarkt van het eiland, de Fresh Market. Met Paradise 103.1 FM. En natuurlijk ook een hele hoop fijne muziek. Van de Adventures of Stevie V bijvoorbeeld.

0: things are finally getting fresh. Op zaterdag 3 oktober opent Fresh Market eindelijk haar deuren. Ontdek verse producten, verrassende smaken en een compleet nieuwe winkelbeleving in Luxury Mall Brakkeput. Zet 3 oktober in je agenda en kom het zelf beleven. Fresh Market Curaçao. Better food, better days.
1: Met Bluefin beleef je de gezelligste boottrips op de grootste en nieuwste katamarans van Curaçao. De allerbeste keuze voor Klein Curaçao, maar ook voor Oost naar West, beachhoppen, snorkeltrips en sunset cruises. Supergoed geregeld, veilig en all-inclusive met barbecue en premium open bar. Boek nu jouw avontuur naar Klein Curaçao en meer op bluefincharters.com.
2: Cocos Beach, de

0: 11 uur. Ik ben Jasper Marquise en dit is het nieuws. Tienduizenden mensen hebben zaterdag in Madrid en andere Spaanse steden gedemonstreerd voor betaalbare woningen. Een dag eerder verwierp het Spaanse parlement steunmaatregelen voor huurders. De protesten begonnen na de dreigende huisuitzetting van de 87-jarige Mari Carmen Abascal. Zij kon haar huur na een verhoging niet meer betalen. Russische autoriteiten houden in het oosten 200 mensen onder medisch toezicht na een sterfgeval door de pest in een laboratorium. Een jonge vrouw overleed afgelopen week. Ze werkte in een instituut in Shelegov waar de bestrijding van pest wordt onderzocht. De vrouw zou een reageerbuis met pestbacillen hebben gebroken. Volgens Bloomberg spreekt de Duitse bondskanselier Friedrich Merz de komende dagen met Klaas Knot over de opvolging van Christine Lagarde als president van de Europese Centrale Bank. In de komende weken praat Merz met Pablo Hernández de Cos, voormalig president van de Spaanse Centrale Bank. Een 25-jarige Brits-Iraanse man is op borgtocht vrijgelaten na zijn arrestatie in Londen op verdenking van terroristische activiteiten. Hij is de zesde verdachte in een onderzoek naar een mogelijke dreiging bij de luchtmachtbasis Fairford. Afgelopen weekend zag de politie daar 's nachts bestelwagens en personen. Er zijn geen explosieven gevonden. Door overstromingen in het zuidoosten van Spanje is een 102-jarige vrouw omgekomen. Dat melden regionale autoriteiten. In Madrigueras werden tijdens een grote reddingsoperatie zeker 90 mensen gered. De brandweer vond de vrouw in haar woning, waar het water ruim een meter hoog stond. En tot zover. Wil je meer nieuws uit de regio? Download dan de gratis Paradise FM-app.
1: Dit is Paradise FM. Gewoon vertrouwd op 103.1 FM. Je zingt ze allemaal mee.
2: Ja, vanuit een goedemorgen live vanuit de Fresh Market, Curaçao.

zou zeggen, de Beastie Boys hoorde je op Paradise. Dat is nog eens even lekker wakker worden. Help je zaterdagochtend. Heerlijk live vanuit de Fresh Market. De nieuwe supermarkt op Curaçao. In Brakkeput, de Luxury Mall. Die trouwens ook fantastisch mooi is geworden. Hebben ze lang aan gewerkt, maar nu is die zo'n beetje af volgens mij. Wat ook leuk is trouwens van die Fresh Market. Als jij net zoals ik elektrisch rijdt, dan is er een parkeerplaats pal voor de deur om jouw elektrische bolide neer te zetten. Dat is werkelijk waar een VIP-parkeerplaats als je boodschappen gaat doen bij de Fresh Market met je elektrische auto. Dat is toch goed geregeld, hè? En wij zitten lekker aan een sappie hier tussen de sinaasappels en de kokosnoten bij de deur van de Fresh Market. Dus mocht je deze kant op komen zometeen, kom ons ook even een handje geven. Dat vinden wij leuk. En zo meteen eens even kijken of we de Big Chief te spreken kunnen krijgen. Oh, volgens mij komt hij deze kant op gelopen. Dus zo meteen eens even kijken wat hier allemaal de bedoeling achter is.

0: watersportliefhebbers opgelet. Elke zaterdag tijdens Weekend Vibes met Nadine Roos hoor je waar je nog dat weekend moet zijn voor de beste waves, sterkste wind of coolste drankjes. Mick van de Sea Shack praat je bij over de do's dat weekend voor alle waterratten. Weekend Waves, elke zaterdagmiddag op Paradise FM.
1: Friday is Fish Friday met Fans. De Fish Friday Afternoon Snack. Een heerlijke box vol met de lekkerste vissnacks van de Haringkar Curaçao. Vers gemaakt en perfect om te delen met collega's, vrienden of familie. Een gevarieerde box met voor iedere smaak wat lekkers. Bestel jouw box bij de Haringkar Curaçao bij Van den Treil Zeelandia. En begin je vrijdag goed. Begin je vrijdag lekker met Fish Friday.
2: Things are finally getting fresh. Op zaterdag 3 oktober opent Fresh Market eindelijk haar deuren. Ontdek verse producten, verrassende smaken en een compleet nieuwe winkelbeleving in Luxury Mall Brakkeput. Zet 3 oktober in je agenda en kom het zelf beleven. Fresh Market Curaçao. Better food, better days.
3: Wil jij jouw auto fabrieksnieuw? Dan wil je Stipt. Vuil en vlekken verwijderen? Stipt. Interieur weer fris? Stipt. Exterieur laten glanzen? Stipt. Makkelijk in gebruik, professioneel resultaat. Verkrijgbaar bij Car Team Willemstad, de hoofdleverancier van Stipt voor het Caribisch gebied. Of bij een van onze verkooppunten. Liever laten doen? Ook voor was- en detailbeurten ben je bij ons aan het juiste adres. Stipt. Laat je auto weer stralen.
4: Curaçao Entrepreneurs, we see your drive. We feel your ambition. We know how much your connectivity means to you. You're running businesses, health centers, stores, food trucks, and more. So much more. And our job is to keep your business connected with the fastest speed so you can keep your customers served and your employees more productive than ever. That is why we get up every morning with a mission to bring you fast, reliable internet. Wait, not just fast, super fast. The super fast you can count on. Ready to claim your speed? Call us at 9332 or visit flowbusiness.co/curaçao.

Lekker zeg, meebrullen, dat doe je met de muziek op Paradise 103.1 FM live. Deze ochtend vanuit de nieuwste supermarkt van het eiland, de Fresh Market Curaçao. Waar het echt ongelooflijk druk is. Er zijn zoveel mensen die ik al voorbij heb zien komen. Je bent alleen maar bezig met groeten, met hooi roepen. Iedereen op het eiland is zo waanzinnig benieuwd naar het resultaat wat Ghassan en zijn team hebben neergezet hier bij de Fresh Market. En het is werkelijk waar een ervaring die je nergens anders in geen enkele andere supermarkt op het eiland tegenkomt. Het is, wat Ghassan net zei, zo'n beetje de enige supermarkt op het eiland in de afgelopen 25 jaar die van scratch af aan is opgebouwd en ingericht. En dat zie je. Het is state of the art. De producten die liggen er fantastisch mooi bij. De fruitafdeling die is voorzien van die sprinklers. Nee, geen sprinklers, maar hoe noem je dat nou? Van die waterverdampers, waardoor het vernevelaars. Waardoor het lekker vochtig en fris is. Goed, je moet het zelf maar even komen bekijken. Paradise is in ieder geval live tot 12 uur vanuit de Fresh Market. Maar zij zijn open tot veel en veel later. Gewoon lekker de hele dag open hier. Kom dat maar bekijken. Hè? Dan heb je weer wat te doen op zaterdag. Kom je nog eens een keertje buiten, honderden mensen. Hè? Doe je nog eens wat leuks met je leven. In de Luxury Mall, Brakkeput, is dit vandaag de grande opening.

Het is Diana Ross. Lekkere muziek vanuit een lekkere plek op het eiland. De nieuwe Fresh Market Curaçao is vandaag open gegaan. Deze ochtend om 7:30 gingen de deuren open. En dat hebben heel veel mensen al geweten. Want het is waanzinnig druk al. Je kan lekker veel proeven ook.

Paradise. En Boston, het is Amanda live nog vanuit de Fresh Market. Hier in Brakkeput. Die zijn nog de hele dag open. Wij gaan hem hier wel afsluiten, de live show vanuit de nieuwste supermarkt van het eiland. De Fresh Market, nog een keertje. Ja, ik zou zeggen, ga er even naartoe. Ga even kijken. We hebben net heerlijk met een soort van open mond boven het schap met de vlees, de vlees specialties gehangen. Dat was waanzinnig. Het ziet er goed uit. Ik denk dat ik zo meteen eens eventjes mijn auto ga volladen vanuit hier. Heerlijk, lekker genieten. Leuke dingetjes hier te krijgen in de Fresh Market. Zometeen vanuit de studio aan de Schottengatweg. Nadine Roos. Veel plezier met haar. En goed weekend.

0: Bij Tinto Body Cochina Piantil proef je het Latijns-Amerikaanse leven terwijl je op ons terras aan het water geniet van de ondergaande zon. Ervaar de veelzijdige smaken van onze heerlijke vlees- en visgerechten vers van de grill. En proost onder het genot van zorgvuldig gekozen wijnen en cocktails. Met elke eerste donderdag van de maand live muziek onder de sterren. Tinto Body Cochina. Deel de smaak, omarm de vibe. It all happens at Yountville Beach.
1: Every successful paint project starts somewhere, and getting it right starts at Kooiman. From big paint jobs to touch-ups to crafty DIYs, Kooiman has all the paint, supplies, and expert advice you need to start taping, start painting, and start loving what you've created. Your next paint project starts at Kooiman. Kooiman, everything you need to succeed.
2: Je zal maar halverwege honger krijgen. Ja, de weg naar Westpunt is lang. Gelukkig is Eetcafé de Buurvrouw er niet alleen voor diner, maar ook voor je lunch. Vanaf 2. Op weg naar een dagje strand of juist richting huis. Je ideale pitstop net voorbij Grote Berg. Reserveer op debuurvrouwcuraçao.com.
3: Zin om iets nieuws te ontdekken? Kom langs bij Renaissance Mall en Refort voor designermerken en bezoek de vele winkeltjes. Gezellig eten en drinken bij je favoriete restaurant. Speel mee in het beste casino van het eiland. Uitgaan met live muziek in het Refort. Of een film kijken bij de cinema's. Van fashion tot food, van kunst tot entertainment. Een dag bij Renaissance Mall in Refort is een dag om te genieten. Renaissance.

0: naam is Jasper Markies en dit is het nieuws. Rusland waarschuwt buitenlandse diplomaten en andere bezoekers om Kiev te verlaten. Volgens het Russische ministerie van Buitenlandse Zaken zijn meer Russische vergeldingsaanvallen op Kiev te verwachten na Oekraïnse raket- en drone-aanvallen op doelen in Rusland. De burgemeester noemt de situatie in Kiev uiterst dramatisch. Nederlands binnenvaartschip dat door het lage waterpeil van de Rijn op een zandbank in de haven van Düsseldorf was vastgelopen, is weer vlot. De Terra 2 vaart 5 dagen later alsnog naar Nederland met Mercedes-Benz Sprinter bestelbusjes aan boord. Een ander vrachtschip duwde het schip los. Daarna werd een deel van de lading gelost. De Catalaanse regiopremier Salvador Illa waarschuwt voor uitzonderlijk noodweer aan de kust. Hij verwacht een mediterrane mini-orkaan met zware regen en wind in Gerona, Barcelona en Tarragona. Per half uur kan 40 mm regen vallen. Vanaf 8 uur 's avonds tot zondag 2 uur 's middags kunnen vervoersbeperkingen gelden. Tienduizenden mensen hebben zaterdag in Madrid en andere Spaanse steden gedemonstreerd voor betaalbare woningen. Een dag eerder verwierp het Spaanse parlement steunmaatregelen voor huurders. De protesten begonnen na de dreigende huisuitzetting van de 87-jarige Mari Carmen Abascal. Zij kon haar huur na een verhoging niet meer betalen. Russische autoriteiten houden in het oosten 200 mensen onder medisch toezicht na een sterfgeval door de pest in een laboratorium. Een jonge vrouw overleed afgelopen week. Ze werkte in een instituut in Chelyabinsk waar de bestrijding van pest wordt onderzocht. De vrouw zou een reageerbuis met pestbacillen hebben gebroken. En tot zover. Wil je meer nieuws uit de regio? Download dan de gratis Paradise FM-app.
1: Dit is Paradise FM. Gewoon vertrouwd op 103.1 FM. Je zingt ze allemaal mee.
2: Zaterdagmiddag, het is 3 oktober, 12 uur geweest. Dit is Weekend Vibes.

0: 3040 hoorde je bij Paradise, Sing Your Own Song.
1: Nadine Roos, Paradise FM.
0: Op je zaterdagmiddag, die inmiddels weer live vanuit de gewone studio is. Ik hoorde net een hele hoop vreugde en gezelligheid vanuit Fresh Market Curaçao. Daar ben ik dus niet. Ik ben gewoon weer in alle rust in mijn eentje teruggekeerd naar de gewone studio. Maar volgens mij is het wel een leuk feestje geworden. In de ochtend daarna ook. Gisteravond was ik er wel bij Fresh Market om echt even te zien hoe die nieuwe supermarkt er nou van binnen uitziet. Dat is echt wel een mooi stukje werk. Nee, je zal het de hele ochtend al gehoord hebben van Joris, want die heeft het aan de lijf ondervonden. Gisteravond was dus de speciale opening. En dat was zo leuk, denk ik, dat mensen daar 's ochtends gewoon voor in de rij stonden. Dat is niet normaal. Ik zag video's en foto's die Joris stuurde, want zij waren natuurlijk de studio aan het opbouwen voordat de supermarkt openging. Mensen die om 7:30 al in de rij stonden om naar Fresh Market Curaçao te gaan. Ik vond het bizar. Misschien was je er ook wel bij. Misschien had je hele andere relaxte plannen vanochtend. Ik ben even benieuwd. Wat zijn jouw weekend vibes? Wat ben je aan het doen? Wat wil je daarbij horen? Laat het even weten in een appje naar 6751031.

En in die streets of Philadelphia werd zijn jubileum gevierd dit jaar. Bruce Springsteen hoorde je bij Paradise. Hij heeft net een nieuwe concertfilm uitgebracht. Het is opgenomen tijdens het slotconcert van zijn Amerikaanse tour op 30 mei in Philadelphia. En daar ging het om een behoorlijk politiek getinte show. Hij sprak zich uit over hoop, democratie en the truth. En dan heeft hij het niet over Truth Social. Ook speelde hij samen met Tom Morello. 27 nummers, maar liefst het concert in totaal is te bekijken op YouTube. Mocht je benieuwd zijn, het heet The Land of Hope and Dreams American Tour van Bruce Springsteen dus. En nu hoor je Rick James hier op jouw zaterdagmiddag. Dit is Glow bij Paradise.

0: stuur berichten naar de studio, kijk live mee, lees het laatste nieuws, luister shows terug, zoek dat ene leuke liedje en nog veel meer. Nu gratis te downloaden in jouw App Store. De Paradise FM App.
1: Droomt u van een eigen villa op Curaçao? Ontdek La Vie Coral Estate. Luxe villa's op een unieke locatie, ideaal voor toeristische verhuur en een aantrekkelijk rendement. Plan uw bezichtiging via lavie-curaçao.com en investeer in het goede leven.

0: NukumanRecycle.com. Cu Nukuman Recycle, untul nu stă traha, pa un corsou mas limpii.
1: Stroom wordt duurder, de zon niet. Met Zon voor Niks zet u zonlicht om in besparing. Met slimme panelen en batterijopslag die ook werkt als de zon onder is. Wij adviseren, wij installeren, u bespaart. Zet de zon aan het werk. Met zon

0: Queen, hoor die Paradise FM. The show must go on.
1: Weekend Waves at the Sea Shack.
0: En de waves rollen ook maar door. Of nou ja, iets minder deze tijd van het jaar, hè Mick?
2: Ja, klopt. Nou ja, we hebben op zich best wel lang geluk gehad, volgens mij.
0: Ja, we hadden gisteren ook nog een piekje qua wind, had je het net al over. Ja. Maar het is daarna wel gedaan, geloof ik.
2: Ja, klopt. Want vandaag hebben we nog een klein beetje wind. Maar morgen neemt het weer iets af.
0: En wat kunnen we dan nog wel doen qua watersport?
2: Ja, daar heb ik even over na zitten denken. Ik denk watersport, sport, sport. Maar je wil niet altijd watersporten. Je wil ook af en toe water genieten.
0: Ja, ja, zeker.
2: Nu kun je ook tijdens sporten genieten. Dus het zijn niet...
0: Niet het een of het ander, maar...
2: Precies, maar deze week dachten we als activiteitentip... gaan we met de boot varen.
0: Heerlijk.
2: Zeker als de wind weer een beetje afneemt, dan is dat altijd een goede optie.
0: Ja.
2: Dan kun je lekker relaxen.
0: Ja, als je geen zeilboot hebt wel. Ja, klopt. Anders is het vervelend.
2: Klopt. Ja, dat is wel essentieel bij een zeilboot.
0: Ja. Ja.
2: Dus ja, heb je een boot, dan kun je gewoon met je eigen boot gaan. En dan nodig je wat vrienden uit. Heb je geen boot, zoek iemand met een boot en ga dan... met diegene mee.
0: Verstandig, ja.
2: Dat lijkt me veel verstandig. Want je weet het, wat een boot kost, dat is niet leuk.
0: Nee, ik zou de klassieker er bijna in willen gooien. Ja, op een boot, park je dood.
2: Ja, ja, twee momenten dat je blij bent. Ja. Bij de koop en bij de verkoop. Ja, ja, dat soort, ja.
0: Precies.
2: Allemaal waar. Dus wat gaan we op die boot doen? En wat kun je van de Sea Shack deze week daarbij gebruiken? Is de drink... cups en de drinkmiddelen die we hebben.
0: Mm-hmm.
2: En dat is dan ook meteen onze maandspecial. Want deze maand hebben we 10% korting. Nee, 15% zeg maar.
0: Ik is aan.
2: Zelfs, op alle drinkartikelen die we verkopen.
0: Hey, die hebben best wel bijzondere dingen, hè? Het is niet gewoon een plastic cupje die je uit de supermarkt meeneemt, bijvoorbeeld.
2: Nee, precies, juist niet. Want we proberen reusable. Nou, dat is natuurlijk iets sustainable. Iets meer sustainable. Dus alles wat thermo is... houd je drankjes koud of warm, of wat je meeneemt. Daarnaast cups met magnetische onderkant. Cups met bluetooth speakers erin. Afsluitbare die helemaal waterdicht zijn. Dus eigenlijk verschillende opties.
0: Ja, en de enige manier om erachter te komen is natuurlijk langskomen... en iets kiezen wat bij jou past.
2: Ja. Wil je geen drinkartikelen kopen, dan hebben we ook nog wat te drinken in de winkel. We hebben natuurlijk ook nog koffie.
0: Ik dacht, nu ga je zeggen, dan kan je het ook huren.
2: Nee. Ja,
0: nee, gewoon een
2: idee.
0: Een drankje doen bij jullie, ik snap
2: precies.
0: Hem.
2: Ja. We hebben lekkere koffie, warm of koud, matcha's natuurlijk, zoals je gewend bent.
0: Yes, altijd lekker om onder het genot van het winkelen ook nog wat te versnaperen.
2: Klopt.
0: Yes.
2: We nog één ding, de Secret Island Find. En waar ga je dan met de boot deze week naartoe?
0: Ja, mensen hebben natuurlijk wel een keer genoeg van fuik.
2: Exact. Dus daarom dacht ik van deze week gaan we naar iets waar niet veel mensen durven te komen.
0: Oeh.
2: En dat heet Awadi Oostpunt. Ik weet niet of je er wel eens van hebt gehoord.
0: Is het daar niet heel ruw?
2: Het is zeg maar het puntje van Curaçao.
0: Ja.
2: Daar heb je een kleine invaart. En dan heb je een hele ondiepe baai daarachter zitten. Ik denk de helft zo groot van Fuikbaai.
0: Uh-huh.
2: Maar wel helemaal waar je kunt lopen. Waar je ook allemaal zeesterren vindt. En waar je ook super mooi kunt snorkelen. Ga daar niet zelf naartoe als je nog nooit geweest bent.
0: Oké.
2: Neem iemand mee die daar al eerder geweest is. Want het in- en uitvaren is wel tricky.
0: Ja.
2: Dus bel me niet van... hey, ik heb een boot op de rots gevaren door de Island Find van Mick.
0: Oké.
2: Nee. Dus kleine waarschuwing. Maar als je er dan eenmaal bent, dan is het zo mooi.
0: Ja, echt een aanrader om een keer te hebben gezien.
2: Precies.
0: We noteren hem. De baai van Oostpunt, als je wat meer rust wilde.
2: Awadi Oostpunt.
0: Oh, ja.
2: Ja.
0: Helder. Mick, dankjewel voor het komen.
2: Dankjewel en tot volgende week.
0: Tot volgende week.

Juan Luis Guerra, hoorde je bij Paradise. En Frio, Frio. Zo ook het hart van Elon Musk. Al dus zijn verse ex-vrouw. Ja, ze zijn uit elkaar. Daarom zo meteen in de tracktualiteit de bekendste break-up songs. Mag je alvast een beetje over na gaan denken. Wat komt er het eerste bij jou op? Ook muziek komt eraan van onder andere de Love.

0: Biba Simple, Biba Bom. Eseite meta. Marca Simple, te solution. Price above, hasi compra di cas, calidad kuta dunabu mas. Pa come, bebe, limpia y cuida, Simple. In lo que potimes ter, pa tur dia. Kiba to warda, hasi liye. Shop safe, Simple, te way pa hasi. Simpel.
1: Hey, heb jij ervaring met het bestellen van blokken? We willen dus een stukje aanbouwen, maar ik heb geen idee hoe of wat.
2: Natuurlijk, dan moet je bij Betonindustrie Brievengat zijn. Zij ontzorgen.

0: 3-3. Betonindustrie Brievengat. Always one step ahead.
1: Mam, zullen we iets leuks doen dit weekend?
2: Zwemmen?
1: Ja!
2: Glijbanen?
1: Ja!
2: Dan weet ik het al. Konoeko Aqua Resort. Het grootste waterpark van Curaçao. Met 6 zwembaden en 12 glijbanen.
1: Dat wil ik!
2: Een dagpas is 99 gulden voor volwassenen en 81 voor kinderen. Inclusief de eerste verfrissende consumpties.
1: Ik ben er helemaal klaar voor.
2: Nou, kom op dan. Zwemkleding aan en gaan! Konoeko Aqua Resort. Gewoon een dagje gaan.
0: Ontdek de mogelijkheden van de 3D betonprinter van 3D Concrete. Voor turnkey woningen, maar ook voor outdoor concrete furniture, beerputten en nog veel meer. 3D Concrete.

0: ben Jasper Markies en dit is het nieuws. Het hoofd van het gevangeniswezen in Tennessee, Frank Strada, treedt terug na de mislukte executie van Christa Pike. De ter dood veroordeelde vrouw zou op 30 september een injectie krijgen, maar overleefde de procedure. Pike ligt buiten bewustzijn en in kritieke toestand in het ziekenhuis. Er loopt een onafhankelijk onderzoek. Een belangrijk lid van hackersgroep Shiny Hunters is eerder deze week in Jordanië gearresteerd. Volgens ingewijden werkt de verdachte mee met de Amerikaanse federale recherche om andere leden te identificeren. De Nederlandse politie hield eerder deze week een 24-jarige Amsterdammer aan voor het onderzoek naar Shiny Hunters. De vertrekkende Tennet-topvrouw Manon van Beek pleit voor nieuwe industrie aan de kust. Daar komt volgens haar veel windstroom van de Noordzee aan land, maar is nog te weinig vraag naar elektriciteit. Van Beek wordt op 1 november opgevolgd door Frans Everts, voormalig president-directeur van Shell Nederland. De open huizendag van makelaarsorganisatie NVM trok zaterdag ongeveer 66.000 bezoekers. Dat zijn er meer dan in maart, toen de dag 52.000 bezoekers trok. Bijna 14.500 woningen waren zonder afspraak te bezichtigen. In Rosmalen werd direct een woning verkocht. Rusland waarschuwt buitenlandse diplomaten en andere bezoekers om Kiev te verlaten. Volgens het Russische ministerie van Buitenlandse Zaken zijn meer Russische vergeldingsaanvallen op Kiev te verwachten na Oekraïnse raket- en drone-aanvallen op doelen in Rusland. De burgemeester noemt de situatie in Kiev uiterst dramatisch. Tot zover. Voor meer nieuws uit de regio kijk je in de gratis Paradise FM-app.
1: Dit is Paradise FM. Gewoon vertrouwd op 103.1 FM. Je zingt ze allemaal mee.
2: Nadine Roos. De bijzondere break-up van Elon Musk. Nee,

0: Sinclair bij Paradise.
1: Rectualiteit. Welk liedje was bij dit akkefietje?
0: De liefde is over voor Elon Musk. Hij heeft zijn relatie beëindigd met Siobhan Zielis. Na 5 jaar hadden ze ook 4 kinderen gekregen. En dan is het toch behoorlijk abrupt volgens Zielis gegaan. Want ze zei, het is moeilijk om in 1 week zonder aanwijzing van verliefd naar gedumpt te gaan. Maar dat is blijkbaar hoe het kan gaan. Ze voelt dan ook geen wrok. Ik heb Elon laten zien hoe het is om echt begrepen te worden. Dat lijkt me best wel lastig om iemand zoals hij zich begrepen te laten voelen. Maar het is dus in ieder geval volledig voorbij. Maar welk liedje past bij dat akkefietje? Waar moet je aan denken? Wat wil je horen? Dat stuur je door via 675-0031. Break-up songs coming in. Eerst Ricky Martin. Dit is She

0: De 3 Degrees bij Paradise. Dit is jouw zaterdagmiddag met Weekend Vibes.
1: Directualiteit. Welk liedje past bij dit akkefietje?
0: Weinig positieve vibes vanuit Huize Musk dit weekend. Het is een gruwelijke break-up geweest. Of vooral een hele koude, volgens de ex-partner van Elon Musk. Het is helemaal voorbij. Met een huwelijk met 4 kinderen daarbij is het nu gedaan. En ik vroeg jou welk liedje past bij dat akkefietje. Er zijn een hoop break-up songs gemaakt natuurlijk. We gaan eventjes een aantal leuke suggesties doornemen. Dybern die dacht onder andere aan Nicky Jam en J Balvin. Want dan heb je natuurlijk een

Plain White Tees, Hey There Delilah. Stoten we door naar de gebroken relatie van Elon Musk. Daar hoorde je net over in de Track Realiteit. We hadden een aantal suggesties binnengekregen. Niet genoeg stemmen helaas voor de ex van Nicky J. En J Balvin. Ook niet genoeg stemmen voor Adele en Cold Shoulder. Maar Jan heeft gewonnen met zijn suggestie. Jolene van

Watersportliefhebbers, opgelet. Elke zaterdag tijdens Weekend Vibes met Nadine Roos hoor je waar je nog dat weekend moet zijn voor de beste waves, sterkste wind of coolste drankjes. Mick van de Sea Shack praat je bij over de do's dat weekend voor alle waterratten. Weekend Waves, elke zaterdagmiddag op

0: Wij halen het op, sorteren en recyclen het. Heb jij een resort, restaurant of bedrijf? Sluit een abonnement af en help mee samen Curaçao schoon te houden. Kijk op kunukumanrecycle.com. Kunukuman Recycle. Junto nuestra traja pa un corso más limpio.
1: Pizza hier, pizza daar, pizza, laat maar. Behalve dan die van Il Forno. Alleen bij Il Forno krijg je de echte Italiaanse pizza's uit de houtoven. Met krokante dunne bodem en verse ingrediënten. Il Forno. Laat jouw authentieke Italiaanse pizza of pasta ook thuis bezorgen. Via DushiFood.com. Il Forno. Arrivederci.
2: Tenderloin. Ribeye. T-bone. Lamsrack. Hanging tender. Picanha. Porterhouse. Skirt steak. Echt houtskool. Al honger? El Gaucho, het Argentijnse steakhouse van Curaçao. Kom uitbuiken op ons comfortabele terras met adembenemend uitzicht over het eiland. El Gaucho in Roy Santu.
3: Droomt u van een eigen villa op Curaçao? Ontdek La Vie Coral Estate. Luxe villa's op een unieke locatie, ideaal voor toeristische verhuur en een aantrekkelijk rendement. Plan uw bezichtiging via lavie-curaçao.com en investeer in het goede leven.

Crowded House hoorde je bij Paradise. En daar heb ik echt een hekel aan. Nou ja, niet Crowded House de band, maar gewoon een gevuld huis. Vind ik echt verschrikkelijk als er allemaal mensen over de vloer zijn. En volgende week gaat dat weer gebeuren. Er gaat namelijk nogal wat geplaatst worden bij mij thuis. Er komt een nieuwe keuken aan, komt precies volgende week. Ook nog eens tegelijk met onze zonnepanelen, die ook volgende week worden geplaatst. Er is echt een reden dat ik alles thuis zelf doe. De tuin, het schoonmaken. Ik kan er niet tegen als er mensen in mijn air zijn. En vooral als ik dus gewoon op mijn gemakje in mijn eentje thuis aan het werk ben. Dan kan ik me daar heel erg aan storen. Dus ik ben me nu nog eventjes rustig aan het voorbereiden. Helemaal alleen hier in de studio op komende week. Maar wel met fijne muziek nu.

I'm yours. Ik hoop dat je een lekkere zaterdagmiddag hebt en ook gaat vervolgen. Ik neem afscheid van je. Morgen tussen 12 en 2 ben ik er gewoon weer met een nieuwe ronde van Weekend Vibes. Zometeen non-stop de lekkerste hits hier op Paradise FM. Onder andere de Pet Shop Boys komen eraan. Het Always On My Mind. En eerst mag het licht uit. Ja, dat mag nu. Ik ga de deur achter me dicht doen en ik spreek je gewoon morgen weer. Dit is de Rijk. Ajo.

0: Porterhouse, Skirt Steak, echt houtskool. Al honger? El Gaucho, het Argentijnse steakhouse van Curaçao. Kom uitbuiken op ons comfortabele terras met adembenemend uitzicht over het eiland. El Gaucho in Roysandhu.
1: Pizza hier, pizza daar, pizza, laat maar. Behalve dan die van Il Forno. Alleen bij Il Forno krijg je de echte Italiaanse pizza's uit de houtoven. Met krokante dunne bodem en verse ingrediënten. Il Forno, laat jouw authentieke Italiaanse pizza of pasta ook thuis bezorgen. Via DushiFood.com. Il Forno. Arrivederci.
2: Eindelijk elektrisch rijden begint bij Star Motors. Van compact tot SUV. Star Motors in Salinja en aan de weg naar Welgelegen is official dealer van MG, Maxus.

Wij halen het op, sorteren en recyclen het. Heb jij een resort, restaurant of bedrijf? Sluit een abonnement af en help mee samen Curaçao schoon te houden. Kijk op kunukumanrecycle.com. Kunukuman

0: Alex Jansen met het nieuws. Het hoofd van het gevangeniswezen in Tennessee, Frank Strada, treedt terug na de mislukte executie van Christa Pike. De ter dood veroordeelde vrouw zou op 30 september een injectie krijgen, maar overleefde de procedure. Pike ligt buiten bewustzijn en in kritieke toestand in het ziekenhuis. Er loopt een onafhankelijk onderzoek. Een belangrijk lid van hackersgroep Shiny Hunters is eerder deze week in Jordanië gearresteerd. Volgens ingewijden werkt de verdachte mee met de Amerikaanse federale recherche om andere leden te identificeren. De Nederlandse politie hield eerder deze week een 24-jarige Amsterdammer aan voor het onderzoek naar Shiny Hunters. De vertrekkende Tennet-topvrouw Manon van Beek pleit voor nieuwe industrie aan de kust. Daar komt volgens haar veel windstroom van de Noordzee aan land, maar is nog te weinig vraag naar elektriciteit. Van Beek wordt op 1 november opgevolgd door Frans Everts, voormalig president-directeur van Shell Nederland. De open huizendag van makelaarsorganisatie NVM trok zaterdag ongeveer 66.000 bezoekers. Dat zijn er meer dan in maart, toen de dag 52.000 bezoekers trok. Bijna 14.500 woningen waren zonder afspraak te bezichtigen. In Rosmalen werd direct een woning verkocht. Rusland waarschuwt buitenlandse diplomaten en andere bezoekers om Kiev te verlaten. Volgens het Russische ministerie van Buitenlandse Zaken zijn meer Russische vergeldingsaanvallen op Kiev te verwachten na Oekraïnse raket- en drone-aanvallen op doelen in Rusland. De burgemeester noemt de situatie in Kiev uiterst dramatisch. En tot zover. Wil je meer nieuws uit de regio? Download dan de gratis Paradise FM-app.
1: Dit is Paradise FM. Gewoon vertrouwd op 103.1 FM.

0: berichten naar de studio, kijk live mee, lees het laatste nieuws, luister shows terug, zoek dat ene leuke liedje en nog veel meer. Nu gratis te downloaden in jouw App Store. De Paradise FM app.
1: Iedere donderdagavond is het Boenda Vibes. Een heerlijk avondje uit met happy hours bij Pleincafé en De Buren. Geniet van de live muziek vanaf 7 uur tijdens je diner onder het genot van een hapje en een drankje. En om 7:15 is het knallen. Vanaf de terrassen heb je de ideale plek om de vuurwerkshow te aanschouwen die elke week Boenda vanuit de lucht verlicht. Dus donderdagavond is Boenda Vibes bij Pleincafé en De Buren. Van een heerlijke ossehaas, ribeye steak, picanha, entrecote of T-bone steak tot de Big Ass Steak. De steakhouse voor het lekkerste vlees, allemaal van de traditionele oudschool grill, is Landhuis Brakkeput Meimei. Onbeperkt opscheppen van de uitgebreide saladbar en heerlijk tafelen op het openluchtterras van een van de mooiste landhuizen van Curaçao. Ga je met mij naar Meimei?
2: Iets te vieren? Een verjaardag, trouwerij, jubileum of bedrijfsborrel? Geen betere plek voor het vieren van een hoogtepunt dan bij het hoogstgelegen restaurant van Curaçao. Fort Nassau. Lekker genieten van het eten, de service en natuurlijk het uitzicht dat bij een mooie viering past. Het team van Fort Nassau staat graag voor u klaar.
3: Mahai Grand Café. Elke dag happy hour van 5 tot 6:30. En vanaf eind augustus iedere zaterdag live muziek. We zien je snel bij Mahai Grand Café.
4: De ultieme beachvibe voor jong en oud vind je bij Zest Beach Café. Ongedwongen met de hele familie geniet je dagelijks van de lekkerste grillgerechten op het strand. En naast de wekelijkse live muziekavonden trappen we het weekend traditiegetrouw af tijdens ons populaire Spritz Happy Hour op vrijdag. Bij Zest Beach Café komt alles samen. It all happens at Yountville Beach.
0: Dit is Paradise FM.
5: Heel de dag uit volle boord.
0: Je zingt ze allemaal mee. 103.1 FM.

grootste en nieuwste katamarans van Curaçao. De allerbeste keuze voor Klein Curaçao, maar ook voor Oost naar West, beachhoppen, snorkeltrips en sunset cruises. Supergoed geregeld, veilig en all-inclusive met barbecue en premium open bar. Boek nu jouw avontuur naar Klein Curaçao en meer

afval een tweede leven. Wij halen het op, sorteren en recyclen het. Heb jij een resort, restaurant of bedrijf? Sluit een abonnement af en help mee samen Curaçao schoon te houden. Kijk op kunukumanrecycle.com.

Lex Jansen met het nieuws. Het hoofd van het gevangeniswezen in Tennessee, Frank Strada, treedt terug na de mislukte executie van Christa Pike. De ter dood veroordeelde vrouw zou op 30 september een injectie krijgen, maar overleefde de procedure. Pike ligt buiten bewustzijn en in kritieke toestand in het ziekenhuis. Er loopt een onafhankelijk onderzoek. Een belangrijk lid van hackersgroep Shiny Hunters is eerder deze week in Jordanië gearresteerd. Volgens ingewijden werkt de verdachte mee met de Amerikaanse federale recherche om andere leden te identificeren. De Nederlandse politie hield eerder deze week een 24-jarige Amsterdammer aan voor het onderzoek naar Shiny Hunters. De vertrekkende Tennet-topvrouw Manon van Beek pleit voor nieuwe industrie aan de kust. Daar komt volgens haar veel windstroom van de Noordzee aan land, maar is nog te weinig vraag naar elektriciteit. Van Beek wordt op 1 november opgevolgd door Frans Everts, voormalig president-directeur van Shell Nederland. De open huizendag van makelaarsorganisatie NVM trok zaterdag ongeveer 66.000 bezoekers. Dat zijn er meer dan in maart, toen de dag 52.000 bezoekers trok. Bijna 14.500 woningen waren zonder afspraak te bezichtigen. In Rosmalen werd direct een woning verkocht. Rusland waarschuwt buitenlandse diplomaten en andere bezoekers om Kiev te verlaten. Volgens het Russische ministerie van Buitenlandse Zaken zijn meer Russische vergeldings

0: aanvallen op Kiev te verwachten na Oekraïnse raket- en drone-aanvallen op doelen in Rusland. De burgemeester noemt de situatie in Kiev uiterst dramatisch. En tot zover. Wil je meer nieuws uit de regio? Download dan de gratis Paradise FM-app.
1: Dit is Paradise FM. Gewoon vertrouwd op 103.1 FM.

0: watersportliefhebbers opgelet. Elke zaterdag tijdens Weekend Vibes met Nadine Roos hoor je waar je nog dat weekend moet zijn voor de beste waves, sterkste wind of coolste drankjes. Mick van de Sea Shack praat je bij over de do's dat weekend voor alle waterratten. Weekend Waves, elke zaterdagmiddag op Paradise FM.
1: Zin in een lekker visje? Kom naar Little Mermaid op de parkeerplaats van Grote Berg Patat langs de weg naar Westpunt. Geniet van kibbeling, kibbeling met friet, Little Mermaid combos, wraps, quesadillas en onze heerlijke loaded fries met garnalen voor maar 20 gulden. Dagelijks open van 10 tot 5 uur 's middags. Little Mermaid. Fresh fish made with love.
2: Ouder worden we allemaal. En soms is goede verzorging en verpleging aan huis dan nodig. Buurtzorg Caribbean biedt persoonlijke verzorging en verpleging thuis, waarbij de cliënt en familie centraal staan. Bel 51 00602 of kijk op buurtzorgcaribbean.com. Buurtzorg Caribbean, zodat er ruimte blijft voor de mooie dingen in het leven.
3: Iedere donderdagavond is het Boenda Vibes. Een heerlijk avondje uit met happy hours bij Pleincafé en De Buren. Geniet van de live muziek vanaf 7 uur tijdens je diner onder het genot van een hapje en een drankje. En om 7:15 is het knallen. Vanaf de terrassen heb je de ideale plek om de vuurwerkshow te aanschouwen die elke week Boenda vanuit de lucht verlicht. Dus donderdagavond is Boenda Vibes bij Pleincafé en De Buren.
4: Curaçao entrepreneurs, we see your drive. We feel your ambition. We know how much your connectivity means to you. You're running businesses, health centers, stores, food trucks, and more. So much more. And our job is to keep your business connected with the fastest speed so you can keep your customers served and your employees more productive than ever. That is why we get up every morning with a mission to bring you fast, reliable internet. Wait, not just fast, super fast. The super fast you can count on. Ready to claim your speed? Call us at 9332 or visit flowbusiness.co/Curaçao.

0: Of je nu komt voor goede koffie, ontbijt, lunch of diner, Zest heeft voor ieder wat wils. Onze chefs zorgen met dagelijks verse lokale producten voor een culinaire beleving met Caribische twist. Probeer daarnaast ook een van de vele wereldwijnen uit ons proeflokaal. Luxe uit eten in ontspannen sfeer. Dat doe je bij Zest. It all happens at Yountil Beach.
1: Je zal maar halverwege honger krijgen. Ja, de weg naar Westpunt is lang. Gelukkig is Eetcafé de Buurvrouw er niet alleen voor diner, maar ook voor je lunch. Vanaf 2. Op weg naar een dagje strand of juist richting huis. Je ideale pitstop net voorbij Grote Berg. Reserveer op debuurvrouwcuraçao.com.
2: Op zoek naar een andere auto of wil je juist

0: advertenties, telefoontjes of onderhandelen? Wij regelen het samen met jou.
1: Car Team Willemstad, je volgende stop voor alles rondom auto's.
2: Lekker een informeel lunchje, dat doe je op Fort Nassau. Het lunchmenu bevat diverse frisse salades, rijk belegde broodjes en warme gerechten. Zakelijk of privé, lunchen op het terras en genieten van het uitzicht over Willemstad is altijd een goed idee. Reserveer gemakkelijk via de website www.fortnassau.com.
3: Nieuw op Curaçao, bij Betty's. Op Bohemi Resort tussen Blue Bay en Kokomo. Heerlijke gerechten en comfortfood. Om te delen of gewoon voor jezelf. Lekker eten, lekker genieten. Bij Betty's. Altijd lekker.

ben Lex Jansen en dit is het nieuws. De partij van de Letse premier Andris Koelbergs heeft de verkiezingen volgens exit polls gewonnen. De Verenigde Lijst kreeg bijna 36% van de stemmen. Letland Eerst werd tweede met ruim 11%. Koelbergs wil premier blijven, maar sluit een coalitie met Letland Eerst uit. De Spaanse oppositieleider Alberto Núñez Feijóo roept op tot verkiezingen na een nederlaag van premier Pedro Sánchez in het parlement. Sánchez wilde de woningnood met ingrijpende maatregelen aanpakken, maar zijn plannen werden vrijdag weggestemd. Ook regionale partijen steunden zijn kabinet meestal niet. Feijóo zegt dat Sánchez niet langer mag treuzelen. Het hoofd van het gevangeniswezen in Tennessee, Frank Strada, treedt terug na de mislukte executie van Christa Pike. De ter dood veroordeelde vrouw zou op 30 september een injectie krijgen, maar overleefde de procedure. Pike ligt buiten bewustzijn en in kritieke toestand in het ziekenhuis. Er loopt een onafhankelijk onderzoek. Een belangrijk lid van hackersgroep Shiny Hunters is eerder deze week in Jordanië gearresteerd. Volgens ingewijden

0: Werkt de verdachte mee met de Amerikaanse federale recherche om andere leden te identificeren. De Nederlandse politie hield eerder deze week een 24-jarige Amsterdammer aan voor het onderzoek naar Shiny Hunters. De vertrekkende Tennet-topvrouw Manon van Beek pleit voor nieuwe industrie aan de kust. Daar komt volgens haar veel windstroom van de Noordzee aan land, maar is nog te weinig vraag naar elektriciteit. Van Beek wordt op 1 november opgevolgd door Frans Everts, voormalig president-directeur van Shell Nederland. En tot zover. Wil je meer nieuws uit de regio? Download dan de gratis Paradise FM-app.
1: Dit is Paradise FM. Gewoon vertrouwd op 103.1 FM.

0: stuur berichten naar de studio, kijk live mee, lees het laatste nieuws, luister shows terug, zoek dat ene leuke liedje en nog veel meer. Nu gratis te downloaden in jouw App Store. De Paradise FM app.
1: Zeg je Piscadera Beach, dan zeg je pure ontspanning met het ultieme eilandgevoel. Genieten van de mooiste sunsets en verfrissende cocktails doe je bij Pirate Bay. De beste verse pizza's eet je natuurlijk bij Tomato's. En voor de lekkerste paella, tapas en sangria schuif je aan bij Ketapa. Bij ons vind je voor ieder wat wils. Dus kom lekker genieten bij Piscadera Beach.
2: Tijd voor wijn. Slaat de klok, klok, klok. Hier Arie P. vanuit Jan W. Voor de fijngevoelige, wijngevoelige vrienden van de vloeibare vreugde. Santé! De mooiste wijnen vindt u al meer dan 15 jaar bij Servier Frais. De Grand Cru onder de wijnhandels. Waar we immer onverminderd studeren, degusteren, wijnboeren frequenteren en u het beste presenteren van de druif wit-rood rosé, droog, zoet of bruis. U komt altijd met iets heerlijks thuis. Wijnhandel Servier Frais. Maak van ieder wijnmoment een ontiegelijk fijn moment. Droomt u van een eigen villa op Curaçao? Ontdek La Vie Coral Estate. Luxe villa's op een unieke locatie, ideaal voor toeristische verhuur en een aantrekkelijk rendement. Plan uw bezichtiging via lavie-curaçao.com en investeer in het goede leven. Bubbels van blijdschap dansen door de koele fles en dorst staat machteloos. Servier Frais is het adres voor champagne Bollinger en ook voor de

0: Dames en heren, welkom aan boord van The Mermaid. Al bijna 40 jaar is The Mermaid de nummer 1 in dagtrips naar Klein Curaçao. Geniet van een volledig verzorgde dag, inclusief van ontbijt, uitgebreide barbecue lunch, strandbedjes, voldoende schaduw en ijskoude drankjes. Ontdek het onbewoonde eiland, relax bij onze eigen beachhouse of ga snorkelen en spot de zeeschildpadden langs de kust. The
1: Niets is mooier dan het geluid van blijdschap wanneer een plan geslaagd is. Vind je ook niet? Bij Vidanova Group zouden we hier de hele dag naar kunnen luisteren. Dank je, dank je. Daarom is dat onze missie. Als één sterke groep werken we voor en met onze klanten om hun financiële plannen werkelijkheid te maken. Het maakt niet uit wat je wil bereiken. Weet dat we er voor je zijn. Met alle mogelijke oplossingen voor pensioen, bancaire diensten, levensverzekeringen en spaarplannen. We zijn er om jou te zien slagen. Ja toch? En we zijn een lokaal bedrijf, dus altijd dichtbij. Kom een keer langs en ervaar het zelf. Waar een wil is, staat Vidanova voor je klaar. Vidanova Group. Vidanova Group brengt plannen tot leven.
2: Mahai Grand Café. Elke dag happy hour van 5 tot half 7. En vanaf eind augustus iedere zaterdag live muziek. We zien je snel bij Mahai Grand Café.
3: Nossa logré, turene com paixão. Lo que ha comenzado como un sueño, a vida fe, realización, visualización y con focus, realidad. Celebrar en primera página de nuestro capítulo más nuevo, Cue Butter Limited, Blue Wave Edition de Barcelo. Enjoy the way. Exclusively available at the Wine Factory.
4: Met Paradise FM blijf je altijd op de hoogte. Nu het nieuws van 5 uur. Lex Jansen met het nieuws. De partij van de Letse premier Andries Koelbergs heeft de verkiezingen volgens exit polls gewonnen. De Verenigde Lijst kreeg bijna 36% van de stemmen. Letland Eerst werd tweede met ruim 11%. Koelbergs wil premier blijven, maar sluit een coalitie met Letland Eerst uit. De Spaanse oppositieleider Alberto Núñez Feijóo roept op tot verkiezingen na een nederlaag van premier Pedro Sánchez in het parlement. Sánchez wilde de woningnood met ingrijpende maatregelen aanpakken, maar zijn plannen werden vrijdag weggestemd. Ook regionale partijen steunden zijn kabinet meestal niet. Feijóo zegt dat Sánchez niet langer mag treuzelen. Het hoofd van het gevangeniswezen in Tennessee, Frank Strada, treedt terug na de mislukte executie van Christa Pike. De ter dood veroordeelde vrouw zou op 30 september een injectie krijgen, maar overleefde de procedure. Pike ligt buiten bewustzijn en in kritieke toestand in het ziekenhuis. Er loopt een onafhankelijk onderzoek. Een belangrijk lid van hackersgroep Shiny Hunters is eerder deze week in Jordanië gearresteerd. Volgens ingewijden werkt de verdachte mee met de Amerikaanse federale recherche om andere leden te identificeren. De Nederlandse politie hield eerder deze week een 24-jarige Amsterdammer aan voor het onderzoek naar Shiny Hunters. De vertrekkende Tennet-topvrouw Manon van Beek pleit voor nieuwe industrie aan de kust. Daar komt volgens haar veel windstroom van de Noordzee aan land, maar is nog te weinig vraag naar elektriciteit. Van Beek wordt op 1 november opgevolgd door Frans Everts, voormalig president-directeur van Shell Nederland. Tot zover. Voor meer nieuws uit de regio kijk je in de gratis Paradise FM-app.
5: Dit is Paradise FM. Gewoon vertrouwd op 103.1 FM.

Watersportliefhebbers opgelet. Elke zaterdag tijdens Weekend Vibes met Nadien Roos hoor je waar je nog dat weekend moet zijn voor de beste waves, sterkste wind of coolste drankjes. Mick van de Sea Shack praat je bij over de do's dat weekend voor alle waterratten. Weekend Waves, elke zaterdagmiddag op

0: Wij halen het op, sorteren en recyclen het. Heb jij een resort, restaurant of bedrijf? Sluit een abonnement af en help mee samen Curaçao schoon te houden. Kijk op kunukumanrecycle.com. Kunukuman Recycle. Junto nuestra traja pa un corso más limpio.
1: Hallo Curaçao, tijd voor nieuw witgoed. Bij Curblue vind je koelkasten, wasmachines, airco's, boilers en al je kleine huishoudelijke spullen. Direct op voorraad, snelle levering en echte service. Kom langs in onze winkels of bestel op curblue.com. Curblue, let us surprise you.
2: Mam, zullen we iets leuks doen dit weekend?
3: Zwemmen?
2: Ja!
3: Glijbanen?
2: Ja!
3: Dan weet ik het al. Konuku Aqua Resort. Het grootste waterpark van Curaçao. Met 6 zwembaden en 12 glijbanen.
2: Dat wil ik!
3: Een dagpas is 99 gulden voor volwassenen en 81 voor kinderen. Inclusief de eerste verfrissende consumpties.
2: Ik ben er helemaal klaar voor.
3: Nou, kom op dan. Zwemkleding aan en gaan! Konuku Aqua Resort. Gewoon een dagje gaan.

0: betrouwbare autopartner.
1: Curaçao Entrepreneurs. We see your drive. We feel your ambition. We know how much your connectivity means to you. You're running businesses, health centers, stores, food trucks, and more. So much more. And our job is to keep your business connected with the fastest speed so you can keep your customers served and your employees more productive than ever. That is why we get up every morning with a mission to bring you fast, reliable internet. Wait, not just fast, super fast. The super fast you can count on. Ready to claim your speed? Call us at 9332 or visit flowbusiness.co/Curaçao.
2: 80.
3: Dat is Frans, 80.
2: Frans is 80?
3: Wie is Frans?
2: Nee, restaurant 80, waar topchefs Ivo Molenbeek en Marco Koppens mooie internationale en Curaçaose smaken op tafel toveren in een al even mooie ambiance.
3: Dat is ook weer Frans.
2: Aan de Santa Rosaweg 80, tegenover Alencar.
3: Ah, vandaar. Maar ik zie dat het gespeld is als 80, 4 wijnen.
2: Klopt, maar ze hebben veel meer wijnen, hele goede en zelf geïmporteerd. Je kunt er ook wijnen shoppen, en passant.
3: Ga je weer?
2: Ga ook, zou ik zeggen. Geopend van donderdag tot en met maandagavond. Reserveren doe je op 80 Curaçao, dus 80curaçao.com.
3: 80 van.
2: Exactement.
4: Met Paradise FM blijf je altijd op de hoogte. Nu het nieuws van 6 uur.
5: Mijn naam is Lex Jansen en dit is het nieuws. Israël voerde zaterdag vlak voor zonsopgang een luchtaanval uit op een appartement in Gaza. Volgens lokale functionarissen kwamen 5 mensen om. Hamas-kopstuk Ali al-Amoudi was het doelwit, maar het is onduidelijk of hij nog leeft. Israël zegt dat hij betrokken was bij de planning van de aanslag op 7 oktober. Tijdens de jaarlijkse Euro Birdwatch zijn zaterdag in Nederland 500.000 trekvogels geteld. Vogelbescherming Nederland organiseerde de telling. Op meer dan 126 plekken telden vogelaars 208 soorten. Bijzonder waren een zeldzame notenkraker in Twente en een koningseider bij Schiermonnikoog. De politie heeft een 32-jarige man aangehouden na een dodelijke schietpartij in Amsterdam Oud-Zuid. In de nacht van vrijdag op zaterdag kwam een 34-jarige Amsterdammer om het leven. Hij zit vast in volledige beperkingen. Volgens de politie was de schietpartij vermoedelijk gericht. De Israëlische premier Benjamin Netanyahu heeft de Indiaanse Fly Dubai-piloot Smit Machar uitgenodigd als eregast. Machar maakte woensdag een noodlanding nadat de co-piloot hem met een bijl had aangevallen. Passagiers overmeesterden de co-piloot. Volgens onderzoekers uit de Verenigde Arabische Emiraten had de aanval een terroristisch motief. De partij van de Letse

0: Premier Andries Koelbergs heeft de verkiezingen volgens exit polls gewonnen. De Verenigde Lijst kreeg bijna 36% van de stemmen. Letland Eerst werd tweede met ruim 11%. Koelbergs wil premier blijven, maar sluit een coalitie met Letland Eerst uit. En tot zover. Wil je meer nieuws uit de regio? Download dan de gratis Paradise FM-app.
1: Dit is Paradise FM. Gewoon vertrouwd op 103.1 FM.

0: uur berichten naar de studio, kijk live mee, lees het laatste nieuws, luister shows terug, zoek dat ene leuke liedje en nog veel meer. Nu gratis te downloaden in jouw App Store. De Paradise FM app.
1: Mam, zullen we iets leuks doen dit weekend?
2: Zwemmen?
1: Ja!
2: Glijbanen?
1: Ja!
2: Dan weet ik het al. Konuku Aqua Resort. Het grootste waterpark van Curaçao. Met 6 zwembaden en 12 glijbanen.
1: Dat wil ik!
2: Een dagpas is 99 gulden voor volwassenen en 81 voor kinderen. Inclusief de eerste verfrissende consumpties.
1: Ik ben er helemaal klaar voor.
2: Nou, kom op dan. Zwemkleding aan en gaan! Konuku Aqua Resort. Gewoon een dagje gaan.
3: Van een heerlijke ossehaas, ribeye steak, picanha, entreco of T-bone steak tot de Big Ass Steak. De steakhouse voor het lekkerste vlees, allemaal van de traditionele houtskoolgrill, is Landhuis Brakkepunt Meimei. Onbeperkt opscheppen van de uitgebreide saladbar en heerlijk tafelen op het openluchtterras van een van de mooiste landhuizen van Curaçao. Ga je met mij naar Meimei?

wij halen het op, sorteren en recyclen het. Heb jij een resort, restaurant of bedrijf? Sluit een abonnement af en help mee samen Curaçao schoon te houden. Kijk op kunukumanrecycle.com.

0: Café. Elke dag happy hour van 5 tot half 7. En vanaf eind augustus iedere zaterdag live muziek. We zien je snel bij Mahai Grand Café.
1: Vroeger dronken die biertje blauw.

0: het lekkerste bier uit Venezuela.
1: Oehoe!
2: Tenderloin, ribeye, T-bone, lamsrek, hanging tender, picanha, porterhouse, skirt steak. Echt houtskool. Al honger? El Gaucho, het Argentijnse steakhouse van Curaçao. Kom uitbuiken op ons comfortabele terras met adembenemend uitzicht over het eiland. El Gaucho in Roysandhoe.

wij halen het op, sorteren en recyclen het. Heb jij een resort, restaurant of bedrijf? Sluit een abonnement af en help mee samen Curaçao schoon te houden. Kijk op konokomanrecycle.com.

0: 7 uur. Ik ben Lex Jansen en dit is het nieuws. Israël voerde zaterdag vlak voor zonsopgang een luchtaanval uit op een appartement in Gaza. Volgens lokale functionarissen kwamen 5 mensen om. Hamas-kopstuk Ali al-Amoudi was het doelwit, maar het is onduidelijk of hij nog leeft. Israël zegt dat hij betrokken was bij de planning van de aanslag op 7 oktober. Tijdens de jaarlijkse Euro Birdwatch zijn zaterdag in Nederland 500.000 trekvogels geteld. Vogelbescherming Nederland organiseerde de telling. Op meer dan 126 plekken telden vogelaars 208 soorten. Bijzonder waren een zeldzame notenkraker in Twente en een koningseider bij Schiermonnikoog. De politie heeft een 32-jarige man aangehouden na een dodelijke schietpartij in Amsterdam Oud-Zuid. In de nacht van vrijdag op zaterdag kwam een 34-jarige Amsterdammer om het leven. Hij zit vast in volledige beperkingen. Volgens de politie was de schietpartij vermoedelijk gericht. De Israëlische premier Benjamin Netanyahu heeft de Indiase Fly Dubai-piloot Smit Machar uitgenodigd als eregast. Machar maakte woensdag een noodlanding nadat de co-piloot hem met een bijl had aangevallen. Passagiers overmeesterden de co-piloot. Volgens onderzoekers uit de Verenigde Arabische Emiraten had de aanval een terroristisch motief. De partij van de Letse premier Andris Koelbergs heeft de verkiezingen volgens exit polls gewonnen. De Verenigde Lijst kreeg bijna 36% van de stemmen. Letland Eerst werd tweede met ruim 11%. Koelbergs wil premier blijven, maar sluit een coalitie met Letland Eerst uit. Tot zover. Voor meer nieuws uit de regio kijk je in de gratis Paradise FM-app.
1: Iedere donderdagavond is het Boenda Vibes. Een heerlijk avondje uit met happy hours bij Pleincafé en De Buren. Geniet van de live muziek vanaf 7 uur tijdens je diner onder het genot van een hapje en een drankje. En om 7:15 is het knallen. Vanaf de terrassen heb je de ideale plek om de vuurwerkshow te aanschouwen die elke week Boenda vanuit de lucht verlicht. Dus donderdagavond is Boenda Vibes bij Pleincafé en De Buren.

0: Behalve dan die van Il Forno. Alleen bij Il Forno krijg je de echte Italiaanse pizza's uit de houtoven. Met krokante dunne bodem en verse ingrediënten. Il Forno. Laat jouw authentieke Italiaanse pizza of pasta ook thuis bezorgen. Via DushiFood.com. Il Forno. Arrivederci.
1: Dit is Paradise FM. Gewoon vertrouwd op 103.1 FM.

Dance the Night Away. Met de lekkerste dancehits ooit gemaakt. Tot middernacht is dit de Paradise FM Disco Inferno.

Watersportliefhebbers, opgelet. Elke zaterdag tijdens Weekend Vibes met Nadine Roos hoor je waar je nog dat weekend moet zijn voor de beste waves, sterkste wind of coolste drankjes. Mick van de Sea Shack praat je bij over de do's dat weekend voor alle waterratten. Weekend Waves, elke zaterdagmiddag op